0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl. Dit is deze week de Radio

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog 2 keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een salbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad. Lokaal nieuws.
1: Aanbieders van Jeugd GGZ, Therapeutisch Centrum GGZ en Dr. Bosman maken lopende behandelingen in Lelystad af, dus de cliënten hoeven niet te switchen. Dat meldt het stadsbestuur, dat zegt afspraken daarover te hebben gemaakt. De twee instellingen nemen sinds begin deze maand geen nieuwe contracten meer aan. Ze hebben zich in Lelystad niet meer ingeschreven, omdat ze niet kunnen leven met de voorwaarden die de gemeente stelt. Lelystad is al enkele jaren bezig met pogingen grip te krijgen op de kosten van de jeugdzorg. Dat leidt tot besparingen, maar ook tot bestuurlijke problemen en wrijving met aanbieders. Restaurantketen HJ heeft deze week geprobeerd via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij zijn vestigingen langs de A6 bij Lelystad, de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat wil die niet verlenen. De combinatie met bijbehorende rijstroken en borden zou te veel verwarring veroorzaken op de verzorgingsplaatsen waar de restaurants staan. Die kennen een erg grote verkeersdrukte, betoogt Rijkswaterstaat. De uitspraak wordt over 6 tot 12 weken verwacht. De aannemer heeft het hoogste punt bereikt van spoordok 1, 2 en 3. Het complex flats van Centrada dat wordt gebouwd ten westen van station in Hansenpark. De bedoeling is dat de eerste huurders begin volgend jaar hun sleutels krijgen. Het complex bestaat uit studio's en 2, 3 en 4 kamerappartementen. Enkele delen zijn bestemd voor starters, doorstromers en senioren. Er komen ook ontmoetingsruimtes en ruimte voor een zorgverlener. De huurprijzen liggen, prijsbouw van nu, tussen de 550 en 1500 euro, inclusief servicekosten. Na Spoordok volgt een tweede fase, waarin een ontwikkelaar nog minimaal 150 woningen en commerciële voorzieningen realiseert.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is dit weekend prima zomerweer in Lelystad. Tijdens de eerste uren van de dag kan zowel vandaag als morgen wel lage bewolking voorkomen. Maar de zon brandt deze al snel weg. Daarna is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon wordt het vanmiddag 27 of 28 graden. Daarbij waait de wind matig vanuit het noordoosten, windkracht 3 in de stad. Morgen is de wind iets sterker, maar meer dan windkracht 4 verwacht ik niet. Na het weekend hebben we ook nog te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Mogelijk wordt het dinsdag of woensdag tropisch warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boon.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De koning en zijn familie vieren zijn verjaardag volgend jaar in Lelystad. Het is een dubbel feest. De koning wordt 60, de stad dat jaar ook. De burgemeester toont zich enthousiast en het stadshuis vraagt vast om ideeën voor het programma. Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen per 1 januari sluiten. Dat maakt deel uit van het plan van de natuurorganisatie om alle 7 de bezoekerscentra, de zogenoemde buitencentra, in Nederland te sluiten. De exploitatie zou te veel kosten. De raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden, aldus woordvoerder Merve Jalanis. Een 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. De problemen rond de jeugdzorg en in het verlengde daarvan de collegecrisis hebben de aandacht getrokken van Follow the Money. En die concludeert: de gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Therapeutisch Centrum GGZ en Dr. Bosman maken lopende behandelingen in Lelystad af. Dus de cliënten hoeven niet te switchen nu deze instellingen voor jeugd GGZ de stad verlaten. HJ probeert via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat vindt de terreinen te druk.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag kan met enkele wolken beginnen in Lelystad, maar een groot deel van de dag schijnt de zon volop. Bij matige noordoostenwind, windkracht 4 in de buitengebieden van de stad, wordt het vanmiddag een graad of 27. Vanavond neemt de wind een paar uur voordat de zon ondergaat af. Het is nog aangenaam warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 of 15 graden. Morgen verandert er niet veel. De dagen daarna hebben we ook te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Het wordt mogelijk wel warmer met een middagtemperatuur van 30 graden. Dinsdag en woensdag is het dan tropisch. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.fm. Het komend uur kun je luisteren naar Lelystad in Bedrijf. Dit is Lelystad in Bedrijf. Job Fakkeldij gaat met ondernemers in gesprek over hun bedrijf, het succes, de tegenslagen, de digitalisering en de huidige personeelstekorten. En hoe is het om in Lelystad te ondernemen? Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met Ondernemend Lelystad.
2: Welkom bij deze uitzending van Lelystad in Bedrijf. U vraagt zich natuurlijk af waar we zijn. Meestal op een bedrijventerrein, maar in dit geval zijn we in het stadshart van Lelystad, in de Poststraat, nummer 13 om precies te zijn. En wat doe je daar dan? U kent het misschien wel. Vroeger zat er een kiosk en nog veel langer geleden zat er Tanja's. Nu wordt er heel hard gebouwd, verbouwd. Want hier, u heeft het wellicht wel gelezen, komt een nieuw bijzonder soort pizzeria van de buurjongens en de buurmeiden. En wij mogen als een van de eerste voor het iets gebouwd is dus komen kijken wat het gaat worden. En dan gaan we u via de radio weliswaar van mee laten genieten. Dus we gaan naar binnen, naar de Poststraat en gaan in gesprek met Rick. En dan komen we binnen bij iets wat nu nog een kale ruimte is. En daarop moeten we Rick. Misschien leuk voor de luisteraar, Rick, als jij jezelf eerst zo even introduceert. En dan gaan we daarna in gesprek over de buurjongens en de buurmeiden.
3: Nou, ik ben Rick, Rick van der Molen. En ik ben geboren en getogen hier in Lelystad. En al heel veel jaren ben ik jongerenwerker. En dat jongerenwerk is uitgegroeid tot een project De Buurjongens en de Buurmeiden.
2: Ja, misschien leuk om daar iets van te vertellen. Want de buurjongens en de buurmeiden, die kun je van feesten en partijen kennen, hè?
3: Jazeker. Het is een project van het jongerenwerk. En wij hebben twee foodtrucks. Echt een hele mooie pizzatruc met een mooie houtgestookte pizza over erop. En we hebben een barista-truc, een mooie koffietruc. En daarmee, ja, bij ons werken jongens en meiden die gewoon even wat extra aandacht nodig hebben of die niet zo lekker gaan. En die, ja, die komen bij ons werken en samen met die jongens en die meiden verzorgen wij pizzafeesten of zetten we koffie of scheppen we ijs. Op feestjes, op bruiloften of bij bedrijven die een feestje geven.
2: Nou klinkt dat een beetje onwaarschijnlijk voor de luisteraar die denkt, wacht even, we hadden het over jongerenwerk, dat gaat meestal toch over praten en nu hebben we het ineens over horeca, pizza's bakken. Hoe zit dat verband in elkaar?
3: Nou, ik was vroeger jongerenwerker en ik werkte veel op straat voor voetballen, playstationen, maar ik wou wat anders. En nou, toen wou ik een restaurant beginnen, net zoiets als Jamie Oliver-achtig. Maar nou ja, dat was allemaal te groot. En nou, daar waren we gewoon nog niet aan toe. En toen zijn we begonnen met een foodtruck. En ja, in coronatijd hebben we ons helemaal gespecialiseerd in het bakken van pizza's.
2: Maar dan is natuurlijk de vraag, hoe kom je dan aan die jongeren?
3: Nou, in het begin waren het vooral jongeren die we kenden van de straat, van het jongerenwerk. Maar het is nu steeds meer dat het jongeren zijn die worden ja, doorgestuurd door bijvoorbeeld leerplicht, of door reclassering, of door scholen, of door de politie.
2: En hoe vinden die jongeren het dan? Want ja, ik kan me voorstellen, dat klinkt allemaal aardig, maar ze moeten wel gewoon hard aan het werken.
3: Ja, maar we zorgen ook gewoon voor gezelligheid en voor echte aandacht. En, dus het is gewoon af en toe best wel even hard werken. Vooral in, ja, als er een hele rij mensen staan die allemaal een pizza willen, dan is het wel even zweten. Maar het is ook heel gezellig. En het leuke ervan is, de jongeren verdienen een klein centje, of ja, die verdienen wat geld ermee. En dat is ook wel een hele grote motivatie.
2: Maar zijn die jongeren dan de hele week daarmee bezig of op oproep? Of hoe werkt dat?
3: Nou, we hebben nu 22 jongeren, precies 11 jongens en 11 meiden bij ons werken. En aan het begin van de week appen wij van, wil jij donderdag werken, wil je zaterdag werken? En de jongeren die mogen gewoon zelf ja of nee zeggen. We hebben met alle jongeren een appgroepje waar ook hun ouders in zitten. Zodat er gewoon goede afspraken te maken zijn met ze. Dus ja, in de zomer is het gewoon heel veel werk. En in de winter is het, ja, zijn er minder feestjes, dus is het vaak wat rustiger.
2: Maar dan kan ik me voorstellen dat je ook wel de zorg een beetje is. Wat doet de jongere dan ondertussen als hij niet bij jullie aan het werk is?
3: Ja, dat klopt. Ja, maar wij kunnen gewoon niet 24 uur per dag bij de jongeren zijn. En ja, we doen wat we kunnen. En nee, dat klopt hoor. Er gebeuren ook wel heel veel dingen waar wij helemaal niks van weten of waar we geen zicht op hebben. Maar ja, zodra ze bij ons zijn, ja, proberen we gewoon iets moois en iets leuks van te maken.
2: En zie je dan ook een beetje wat het doet met die jongeren als ze bij jullie aan het werk zijn?
3: Nou, wij willen, wat wij heel graag willen, is dat de jongeren weer met een borst vooruit lopen en trots op zichzelf zijn. En dat ze denken van, hey, dit kan ik. Hey, ik kan wel dingen. Ik krijg complimenten. Dat willen we heel erg graag. En als we zelf aan de jongeren vragen van, ja, wat leer je nou bij ons? Dan zeggen ze, bijna iedereen zegt van, ja, ik leer praten met vreemde mensen. Want ze moeten natuurlijk met een pizza op een mooie bord moeten ze naar de gasten toe om uit te delen. Dan moet je praten. En dat is een, ja, dat geven ze zelf vaak aan dat ze dat bij ons leren.
2: Als je dat zo vertelt, dan klinkt dat hartstikke mooi. Tegelijkertijd, het zijn pizza's en een pizza bakken kan ook niet iedereen. Hoe zit die horecakant in elkaar?
3: Nou, wat leuk is van pizza is dat het echt een vak is. Het bakken van een echte Italiaanse pizza is echt een vak. Maar het is wel door iedereen te leren. We hebben nooit een jongere dat we zeggen van, nou, jij leert het echt niet, stop er maar mee. Alle jongeren kunnen het leren. En ja, dat is het leuke van pizza's. En het is, wat ook leuk is, is dat pizza's echt bij jongeren aanslaan. Ja, dat vinden ze zelf ook erg lekker en het past bij ze. En, dus dat, ja, dat past precies bij de jongeren.
2: En misschien leuk om even te vertellen hoe dat er dan naartoe gaat. Want ik heb jullie uiteraard wel eens gezien. En dan komt er gewoon een karretje aan. Maar die heeft geen elektriciteits- of gasaansluiting nodig. Je moet die pizza oven echt zelf met hout opstoken, hè?
3: Ja, daarom zijn we ook altijd een uur van tevoren. Want die oven moet even bloed en bloed heet worden. Dus die jongens en die meiden steken die pizza oven aan. En dan ja, hebben wij gewoon een uur de tijd om netjes de uitjes te snijden en de salami klaar te leggen en alles helemaal goed voor te bereiden. Maar ja, vooral in de winter, als het koud is, moeten we echt ruim op tijd aanwezig zijn.
2: En dan heb je daarbij een houtgestookte pizza over. Dan sta je daar op een partijtje. Komen mensen dan pizza's bij je kopen of deel je ze uit? Hoe werkt het?
3: Ja, nou de meeste. Ja, de klant is koning natuurlijk, maar meestal is het. Wij gaan erheen en we bakken gewoon allemaal verschillende pizza's. Pizza's met vlees, pizza's zonder vlees. Allemaal verschillende smaken. En die serveren we op mooie houten platen aan de gasten in 8 slices. En zo kan gasten gewoon allemaal steeds een puntje pizza pakken. En en hoef je niet in de rij te staan om op je eigen pizza te wachten.
2: En dat doe je met de buurjongens. De buurmeiden die hebben de barista bij zich.
3: Ja, maar zo is het niet helemaal. Want zo hadden we het wel in onze gedachten. De jongens gaan pizza bakken en de meiden koffie zetten. Maar de meiden vinden pizza bakken veel leuker dan koffie zetten. En het werkt ook veel beter dat je als je met jongens en meiden gemengd op pad gaat. Dan is de sfeer vaak veel leuker. Dus meestal gaan we met 2 jongens en 2 meiden op pad. En moeten de meiden pizza's kunnen bakken en de jongens moeten ook koffie kunnen zetten.
2: Ja, want dat koffiezetten is niet zomaar een koffieapparaatje. Dat probeert wel echt barista-kwaliteit te bereiken, hè?
3: En de meiden hebben een week of 2 geleden ook nog een hele cursus gevolgd van een hele middag waarin ze echt hebben geleerd om goede koffie te zetten, om de melk goed op te schuimen. En dat is wel ook dat is een vak.
2: En dan tenslotte nog een ijsje toe.
3: Op het moment dat we nu aan het praten zijn, wordt er bij de Hoven zijn een aantal jongeren ijsjes aan het scheppen voor de bewoners daar. Dus mooi bakje, een paar bolletjes erin, slagroom, spikkels erover, parapluutje erbij. Dus allemaal hartstikke leuk.
2: Maar dat ijs maken jullie denk ik niet zelf, hè?
3: Nee, dat heb ik wel uitgezocht. Maar met een ijs maken moet je zo hygiënisch werken met rauwe melk. Dat durf ik niet helemaal aan met de jongeren.
2: Nou ja, dat zijn de buurjongens en de buurmeiden. Dan zou je normaal gesproken kunnen zeggen, dat is mooi. Dat is een goed doel in combinatie met lekkere pizza. Maar, en daar gaan we dadelijk over verder praten, maar misschien vast een tipje van de sluier. Dat was het toch niet? Die droom van jou over dat restaurant kwam toch weer een beetje bovendrijven, hè?
3: Ja, en dat heeft er vooral mee te maken dat er zoveel aanmeldingen krijgen van de jongens en meiden om bij ons te werken, dat we het gewoon heel vaak nee moeten zeggen. En dat we in de winter eigenlijk te weinig werk hebben en in de zomer veel te veel werk.
2: Nou, die zomerwerk zal wel even blijven, maar vooral die winter hebben jullie wat opgevonden.
3: Ja, dus wij hebben sinds 2 weken de sleutel gekregen van een heel groot pand in de Poststraat, Poststraat 13. En dan gaan we helemaal ombouwen tot een echt een mooi pizza-restaurant. Waar de jongens en meiden het hele jaar door kunnen werken. En waar ledenstedelingen lekker met hun gezin of familie of alleen lekkere pizza kunnen komen eten of afhalen.
2: Nou, daar gaan we dadelijk vast meer over horen. Maar betekent het dan dat je moet stoppen met de foodtrucks?
3: Nee, daar gaan we zeker mee door. Dat is gewoon hartstikke leuk. Want elke keer als je met de foodtrucks op pad gaat, is een avontuur. Je weet nooit waar je komt. En soms gaan we naar Amsterdam, en soms naar Zwolle, en soms in Lelystad. Dat is veel te leuk.
2: Want ben je tenslotte, als het over de foodtruck gaat, de Lelystad al op veel plaatsen geweest? Noem maar eens een paar.
3: Paradiso natuurlijk, daar hebben we best wel heel vaak gestaan. Over 2 weken staan we op Sensation Festival. Nu bij de Hoven, bij tientallen, misschien wel honderden mensen. Gewoon op de oprit thuis of in de achtertuin. Dus hartstikke leuk.
2: Dan gaan we toch een klein beetje reclame maken. Als er nou bedrijven zijn die hier naartoe luisteren en die denken, goh, dat vind ik wel leuk voor mijn seizoensafsluiting of seizoensopening of weet ik veel wat voor feest je hebt. Kunnen die bedrijven dan simpelweg naar jullie bellen, mailen of appen?
3: Ja, ga gewoon even naar de website cateringdebuurjongens.nl. Daar staan alle prijzen op. Je kan ons telefoonnummer. Je kan ook een e-mail sturen. En daar staat alle informatie op die je nodig hebt.
2: Nou, dus als je een idee hebt, laat vooral niet na om naar de website te gaan. cateringdebuurjongens.nl. Wij gaan er even tussenuit met muziek, maar komen we dadelijk terug om iets meer te horen over die toekomstplannen en die pizzeria.
0: Dit is Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met Ondernemend Lelystad.

0: Welkom terug bij Lelystad in Bedrijf. We zijn op bezoek bij een restaurant dat er nog niet is, maar dat er wel gaat komen. Een bijzondere pizzeria, sociaal restaurant zo je wil, van de buurjongens en de buurmeiden. Nog even aan Rick de vraag. Je hebt al iets verteld over de buurjongens en de buurmeiden. En ook dat je graag een pizzeria wilde om ook meer werk voor de jongeren te hebben. Maar ja, begin het dan maar eens aan, zou ik maar zeggen.
1: Ja, we hebben hier echt jarenlang hebben we deze plannen al. We hebben er echt het laatste jaar veel plannen gemaakt, over vergaderd, ideeën gehad, begrotingen gemaakt en nog een begroting en nog een begroting. En nou, op een gegeven moment vonden we een pand hier in de Poststraat en toen dachten we we gaan er gewoon voor, we moeten er gewoon wat moois van maken.
0: Ja, gaan we straks even een rondje lopen om te kijken wat waar moet komen. Maar goed, ik kan me voorstellen dat is dan een pizzeria. Ik weet niet of je collega-pizzeria's in Lelystad daar blij mee waren dat er nog eentje bij kwam.
1: Ja, dat weet ik ook niet. Maar wij zullen gewoon hele normale commerciële prijzen hanteren. Dat moeten wij ook. Wij moeten ook gewoon geld verdienen. Anders houden we het gewoon niet vol. Dus wij zullen gewoon een hele normale commerciële prijs voor de pizza's en voor de drankjes rekenen. Dus wij zullen het niet goedkoper zijn dan een andere pizzeria.
0: Dus geen oneerlijke concurrentie. En de vraag is dan altijd een klein beetje. Lelystad heeft al best veel horeca-restaurants. Ze zitten verspreid door de hele stad. Kan er nog wel eentje bij, denk je?
1: Ja, wij denken het wel. Ook omdat Lelystad natuurlijk echt aan het groeien is, mogen het aantal horeca-plekken ook wel groeien. En ja, wij willen er gewoon een heel mooi restaurant van maken waar iedereen gewoon welkom is, waar het gewoon gezellig is, waar het mooi is, waar je jongeren aan het werk ziet. En waar jongeren ook gewoon echt een kans krijgen. Dus ja, wij hebben de goede hoop op dat er voor de buurjongens nog wel een plekje is.
0: Ja, want de buurjongens en buurmeiden komen hier gewoon nu zelf in dit restaurant aan het werk. Het blijft dezelfde doelgroep die je bedient, hè?
1: Ja, dus jongens en meiden van 15 tot 21, 22. Het moeten allemaal, wij noemen het kwetsbare jongeren zijn. Dus die gewoon geholpen zijn met een mooie plek waar ze rustig kunnen werken, waar ze kunnen groeien.
0: Nou is het, als iemand een nieuwe zaak begint, meestal zo dat er een boel financiële afwegingen plaatsvinden. Dan wordt er getekend, dan komt een architect, dan komt het bouwbedrijf erin. Maar volgens mij gaat dat bij jullie anders.
1: Tot nu toe kunnen we alles doen van giften. Er is een architect en een binnenhuisarchitect die alles helemaal gratis doen. Die helpen ons in hun vrije tijd. Er zijn vrijwilligers die helpen met verbouwen. Er is een elektricien die vrijwillig in zijn vrije tijd alle stroom komt aansluiten. Dus alles willen we doen met vrijwilligers. En ook zoveel mogelijk met tweedehands materialen.
0: Ja, want als u de Lelystadse uitdaging kent, als dat niet zo is, moet u eens terugluisteren in deze serie. Want een hele aantal keer geleden hebben we de Lelystadse uitdaging centraal gesteld. Daar is dit project de afgelopen week gekozen tot de grote uitdagingen. De uitdaging in hun jubileumjaar. Vertel.
1: Ja, de Lelystadse uitdaging bestond 10 jaar. En wij mochten een pitch houden over dit plan, de pizzeria hier in Lelystad. En mochten ondernemers uitdagen om dienst of materialen aan ons te schenken, zodat we samen met ondernemers een mooie plek hier kunnen bouwen.
0: Ja, en dan denk je normaal gesproken, nou, dat klinkt mooi in theorie, maar ik mocht er zelf ook bij zijn. De een na de ander meldde zich, hè?
1: Echt hartverwarmend. Het was echt heel mooi. Hier staan allemaal mooie roestverstalen horecatafels die ik vanochtend heb op mogen halen. We hebben tafels gekregen. Horecaspullen. Er is een schoonmaakbedrijf die ons wc-papier en dispensers schenkt. Er zijn zoveel ondernemers en die spullen of de kluswinkel wil bijvoorbeeld hier komen schilderen, nemen zelf verf mee. Nou, dat is toch fantastisch.
0: Ah, wat dat betreft is het wel mooi dat je zag dat Lelystad ondernemend Lelystad het project wel draagt.
1: Ja, dat merkte ik echt die avond. Het was echt zoveel ondernemers die Die wouden helpen. Maar ook ondernemers die het even niet konden helpen, die waren toch heel positief en fantastisch.
0: Nou, zitten we hier nog in een ruimte waar nog aardig wat aan verbouwd moet worden. Want wanneer wil je open?
1: Nou, we zijn nu begonnen met de vergunningsprocedures. We moeten een BOPA-procedure doorlopen.
0: Voor de luisteraar, dat is een bestemmingsplanprocedure waarin je dan toestemming moet krijgen om die specifieke activiteit in dit pand uit te voeren.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En alles bij elkaar duurt dat, als alles heel soepel gaat, 4 maanden. Dus dat zou betekenen dat we 1 oktober open kunnen. Het zal vast niet altijd helemaal soepel gaan. Dus ik ga zelf een beetje uit van 1 november bijvoorbeeld.
0: Maar dan heb je ook nog wel wat te doen. Want we zitten hier nu in een ruimte. We gaan dadelijk even doorheen lopen om te gaan vertellen wat waar moet komen. Waarin je zegt, dit lijkt nog helemaal niet op een restaurant. Hè? En ook nog niet, zie ik nog geen keuken staan.
1: Nee. Ja, we zijn al een beetje begonnen met verbouwen. We hebben ook een hele grote muur gesloopt. Maar er moet nog ongelooflijk veel gebeuren.
0: En kun je daar wel genoeg vrijwilligers ook onder de jongeren voor krijgen?
1: De jongeren willen zeker helpen. Maar we hebben echt een lang Excel-bestand met allemaal mannen en vrouwen die willen helpen. De een met bouwen, de ander met schoonmaken, de andere met verven. Dat is echt heel gaaf.
0: En dan is natuurlijk een hele belangrijke vraag. En ik denk dat je het antwoord nog niet hebt. Hoe gaat het restaurant nou straks heten?
1: Ja, wij, in ieder geval de buurjongens gaat het heten. En we zitten zelf nog een beetje te twijfelen aan pizzeria. Maar pizzeria, we denken ook bijvoorbeeld aan Pizza Huis. Dat klinkt wat meer warm of wat huiselijker. Dus misschien wordt het wel iets van Pizza Huis, de buurjongens.
0: Ja, want de vraag is natuurlijk, gaan jullie hier straks alleen pizza's verkopen of komt er een uitgebreid assortiment, of weet je dat nog niet?
1: Nee, het hoofd is gewoon pizza, maar we hebben ook gewoon een lekker voorgerechtje. Een stokbroodje kruidenboter vooraf, een lekker dessertje ernaast. En er zullen altijd ook andere gerechten zijn als hoofdgerecht die erbij zijn, die erbij komen. Maar het hoofdmaaltijd is gewoon echt een pizza's.
0: En heb je dan ook al een kok op het oog? Of zeg je, die pizza's hebben wij zo lang leren doen. Ze zijn echt heerlijk, kan ik uit eigen ervaringen weergeven. Dat kunnen we wel.
1: Nee, sinds deze week staat er een vacature online. En wij zoeken gewoon echt een horeca. Gewoon een hele vriendelijke, sociale kok, zeg maar. Dus die echt het horeca, de pizzeria gaat runnen. Dus niet alleen het eten verzorgen, maar ook zorg voor de hygiëne, voor de planning, de inkopen. Maar ook de begeleiding van de jongens en de meiden. Dus ja, ik hoop echt dat we een hele goede man of vrouw daarvoor kunnen vinden.
0: Ja, dus mocht u iemand kennen in uw omgeving die zegt van, dat is wat voor hem of voor haar. De vacature staat online. Waar kunnen ze hem vinden?
1: Op de website van de buurjongens. Dus daar moet je gewoon even op googlen.
0: Website van de buurjongens, daar staat de horeca, de vacature, om echt een kok te hebben. Hoeveel jongeren zullen hier straks aan het werk zijn als die geopend is?
1: Ik weet het niet precies, maar we hebben nu 22 jongeren. Ik denk dat we 40, 45 jongeren hier kunnen werken die allemaal zeg maar 4-5 uurtjes per week kunnen werken.
0: Ja, en zo kun je met elkaar dan zorgen voor een mooie bezetting. En dat kan me voorstellen dat voor jongeren net wel weer wat anders is als ze mee op locatie gaan met de foodtruck, of dat ze hier gewoon in een restaurant hun dienst draaien.
1: Nou, en daarom is die pizzeria voor ons zo belangrijk. Kijk, met de foodtruck beleven we altijd avontuurtjes en is het altijd een leuk groot feest. Maar met de pizzeria kunnen we veel meer structuur bieden. Vaste werktijden, vaste werkzaamheden, een vaste plek. En ik denk dat er voor sommige jongeren dat gewoon heel erg goed is. Zo kunnen we onze begeleiding van de jongens en de meiden gewoon echt professionaliseren. Dat kan gewoon straks veel beter.
0: Nou, een mooi pizza-restaurant met een mooi doel om jongeren op te leiden. Het is er nog niet, maar toch gaan wij een poging doen om u dadelijk een indruk te geven hoe het eruit zou kunnen zien. Samen met Rick gaan we vanaf de voordeur eens een rondje lopen en doen we onze ogen dicht en dromen we hoe de pizzeria er straks uit komt zien. En cliffhanger, er is ook nog iets nodig, want dit centrale hart van de pizzeria is natuurlijk de oven. Maar daarover dadelijk meer.

0: Welkom terug bij Lelystad in Bedrijf. We zijn op bezoek bij een restaurant dat er nog niet is, maar dat er wel gaat komen. Een bijzondere pizzeria, sociaal restaurant zo je wil, van de buurjongens en de buurmeiden. We komen zo binnen in het pizza-restaurant straks, over een paar maanden. Dan kom je de deur door en wat zie je dan meteen rechts?
1: Hier komt een mooie bar waar mensen op een leuke, warme, gezellige manier pizza's kunnen afhalen. Maar hier komt ook een mooie balie waar je focaccia-broden en andere broden kan kopen.
0: Maar eerst ga je de hal door, denk ik, hè?
1: Ja, dus je komt binnen. Er is een hal, een tochthal, dat de mensen in het restaurant geen last van de tocht hebben als mensen een pizza komen ophalen. En dit is dus echt het halletje waar de pizza's afgehaald kunnen worden.
0: Want dan lopen we, ik dacht het door, zijn we de tochthal door. Dan staat daar die grote balie. En je gaat dus zowel pizza's als broden ter plekke kunnen eten, maar ook kunnen afhalen.
1: Ja, de broden en de focaccia's is vooral om mee te nemen. En in het restaurant worden gewoon echt door de jongens en meiden echte Italiaanse pizza's gebakken. Hier komt een lange bar van, wat zou het zijn, 5 meter... waaraan de jongeren werken. En ja, het schuift zo door. Dus hier worden de pizza's gedraaid, daar belegd. Dan gaan ze in een hele grote pizza oven. En daarna worden ze gesneden en aan de gasten geserveerd.
0: Ja, dat is toch wel een mooi ding, want je ziet hem dat altijd staan, centraal in het restaurant. Een pizza oven. Dat zal hier geen hout gestookt worden, denk ik, Rick, hè?
1: We wouden het heel graag, maar daar gaan we echt geen vergunning voor krijgen. Dus, en de gas wordt afgesloten binnen een aantal jaar. Dus we gaan een hele mooie grote pizza oven willen we graag. Waar het echt een blikvanger wordt voor het restaurant. Waar de jongens trots op zijn om pizza's in te mogen bakken. En dat wordt een elektrische pizza oven.
0: Maar zo'n elektrische pizza oven, als je even om je heen kijkt, denk je, nou, dat kun je niet met een paar eenvoudige donaties bij elkaar krijgen. Volgens mij is daar nog wat voor nodig.
1: Ja, nou, zo'n pizza oven, die kost een tweedehands ongeveer €10.000. En we hebben een crowdfundingactie gestart op SUP. Dat is S-U-P-P. En als je dan zoekt op SUP de buurjongens, dat is een crowdfundingsactie. En daar vragen we donaties om echt een hele mooie pizza oven, een blikvanger voor het restaurant van te kunnen kopen.
0: Dus iedereen die jullie initiatief een warm hart toedraagt, die kan zijn bijdrage leveren via SUP.
1: Ja, SUP. En dan even googlen op SUP. Dubbel P, de buurjongens.
0: Nou, straks staat hier dus aan de rechterkant van het gebouw staat die balie met die hele grote oven en alle type ingrediënten. Zijn er al nieuwe pizza's bedacht die je zou kunnen maken of kan het niet te gek zijn?
1: Ja, we hebben veel mooie boeken met de allerbeste recepten erin voor de allerlekkerste pizza's. Dus nee, dat gaat echt zeker goed komen. Ook glutenvrije pizza's en ook vegetarische, veganistische pizza's. Dus voor iedereen wat wils.
0: Nou, die balie kun je dus zien hoe hier gebakken wordt. Inmiddels zijn we wat naar achter gelopen in het pand. Daar zien we dat er al een wandje weggebroken is, hè?
1: Ja, en hier komt de drankenbar. Dus hier komt een heel mooi barista-apparaat. Hier worden biertjes geschonken, een wijntje, fris. En er komt ook een hele mooie bar voor waar de jongeren achter kunnen werken. En dit kunnen we betalen van een gift die we hebben gekregen van Kunstlink van provincie Flevoland. Daar hebben we een pitch mogen houden en daar hebben we €2750 gekregen om een mooie drankenbar van te betalen.
0: Ja, we zien ook al wat nieuwe wandjes die erin gezet worden. Want als je daar dan de deur daar langs doorloopt, kom je uiteraard bij de toiletgroep.
1: Ja, daarachter daar is er een toilet. Dus er komt een invalide toilet, een heren toilet en een dames toilet. En daar wordt nu gewoon heel hard aan gewerkt.
0: Nou, die worden afgetimmerd, maar je vertelde ook dat als je er doorheen loopt, heb je natuurlijk een magazijn. Maar dat vind ik wel geestig. Er staat nu een deur open van een vrij kleine ruimte. Dat blijft ook die blijft als kleine ruimte behouden.
1: Daar zat al een hok en daar willen we als je pizza's maakt, moet je elke dag verse pizza, bolletjes zo noemen we dat, maken. En dat gaat met grote zakken meel en dat stuift altijd. Dus wij willen daar gewoon een apart hok van hebben die we gewoon goed kunnen schoonmaken. En niet dat het hele restaurant onder de meel zit. Dus komt daar een apart hokje wat helemaal getegeld is en waar wat goed schoon te maken is.
0: Ja, want ik weet niet of iedereen dat weet, maar dat pizzadeeg, dat maak je van tevoren. Dat moet dan rusten en rijzen. Dat moet van alles mee voordat je goed deeg kunt maken, hè?
1: Ja, dus we maken een dag van tevoren een booster. En, of zeg maar 2 dagen van tevoren een booster. Een dag van tevoren maken we het deeg. En dat laten we minimaal 24 uur in de koeling rusten. Zodat je gewoon echt lekker deeg krijgt.
0: En wat is een booster?
1: Een booster is een, dat is gewoon meel en met gist en heel veel water. Maar dat gaat echt, daar komt gewoon heel veel smaak in. En die booster gebruik je om het deeg zelf te maken, zodat het vol van smaak is.
0: Dus daarachter wordt het deeg gemaakt en hier aan de zijkant wordt het dan gebakken. Ja, dan hebben we het werkgedeelte al gehad. En als je nou je ogen dicht doet, wat voor type tafeltjes en restaurant krijg je dan eigenlijk?
1: Nou, wat ik heel leuk vind, is het moet gewoon een restaurant worden waar gezinnen zich thuis voelen. Dus ook kinderen, maar ook volwassenen, ook bejaarde mensen. Gewoon alle ledenstedelingen moeten zich welkom voelen hier. Maar wat mij heel leuk lijkt, is om echt die jongere cultuur terug te laten komen. Dus misschien een mooi schilderij met allemaal sneakers of baseballpetjes. Misschien hangen we wel een gouden fatbike in de hoek, zoiets. Maar dat wel gewoon echt gezien, dat de jongere cultuur terugkomt in het restaurant. Dat lijkt me erg leuk.
0: Het wordt geen klassiek restaurant waar je de omgekeerde mandfles aan het plafond hangt.
1: Nee. Het moet echt warm en gezellig zijn. Iedereen moet zich welkom voelen. Maar je mag wel zien dat het een restaurant is dat gerund wordt door jongeren.
0: En die jongeren mogen zich ook bezighouden met de inrichting, of dat dan nog net weer niet?
1: Ze mogen ideeën aanleveren, maar wij beslissen.
0: Nou, dan heb je straks hoeveel mensen ongeveer, denk je, in je zaak? Kun je bedienen?
1: Wij denken dat er ongeveer 40 mensen aan tafeltjes kunnen eten. Ja, en daarna nog afhalen. We willen nog niet beginnen met bezorgen, want wij denken dat dat nog wat ingewikkeld is voor ons. Dus we gaan ons lekker focussen op mensen in het restaurant en voor afhalen.
0: Maar goed, afhalen, dat levert ook wel aardige hoeveelheid pizza op natuurlijk, hè?
1: Ja, vast wel. En als je eenmaal onze pizza's van de buurjongens hebt geproefd, dan gaat dat vast helemaal goed komen.
0: En een restaurant, een volwaardig restaurant, die zei het al, met de pizza als belangrijkste ingrediënt. Maar ook voorgerecht, soepje, nagerecht, dat kan allemaal ook.
1: Dat gaat er allemaal komen. Lekker kaasplankje, broodje met kruidenboter, soepjes, lekker soep vooraf. Dat komt allemaal in het menu te staan.
0: Als we nou denken nu over een jaar, dan ben je een half jaar open. Kun je het je voorstellen?
1: Ik denk wel dat de eerste dag of de eerste weken super spannend zijn. Maar ik zie het echt voor me dat het gewoon echt gezellig is. En dat jongens en meiden hier gewoon met heel veel plezier komen. Dat ze terecht kunnen met de verhalen. Dat we ook daar aandacht en tijd voor hebben. Dus ik zie het helemaal voor me.
0: Zien die jongens en meiden zelf al zitten? Kunnen ze het een beetje afwachten?
1: Nou, af en toe komen ze nu al binnen, druppelen om gewoon even te kijken. En volgende week dinsdag gaan we hier met alle jongens en meiden gaan we patat eten. Om gewoon ook even aan hun te laten zien wat de plannen precies zijn.
0: En dan ook hoe zij kunnen helpen om die plannen te realiseren.
1: Nou ja, we staan hier voor een hele grote bult met allemaal afval. Er moeten nog heel wat ritjes naar de stort gedaan worden. Dat kunnen de jongeren heel goed. Maar ook gewoon verven, meehelpen met bouwen. En ik geloof wel echt dat de jongeren zo ook hun talent kunnen ontwikkelen hier.
0: Nou, dan zijn we weer terug waar we begonnen waren. De buurjongens en de buurmeisjes. Een restaurant, een catering, waar jongeren die het even niet zo makkelijk hebben of hebben gehad, gewoon weer een ritme op kunnen pakken. Weer gewoon aan het werk kunnen. En als het goed is, over een half jaar in de Poststraat, voor diezelfde doelgroep, een echte pizzahuis, vond ik een mooi woord. Een pizzahuis. Hopelijk met die mooie grote pizza oven. Dus als u daaraan mee wil werken, vergeet vooral even niet naar die crowdfunding site te gaan. En wij gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Rick. Nog iets wat je mee wil geven aan de luisteraar?
1: Nee, ik vind het gewoon heel leuk om hier aandacht voor aan te geven. En leuk dat er ook veel aandacht aan gegeven wordt. Ja, bedankt.
0: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel. En we blijven het volgen. Maar voor nu, dank voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Withercombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Withercombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: stop.
1: Dit is Radio Lelystad, 90.3 FM.
2: De hele dag dichtbij. Oh, oh, oh, oh. Radio Lelystad.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Russische diensten hebben camera's van bedrijven op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van de veiligheidsdiensten. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. Hugo de Jonge staat nog altijd achter de maatregelen die hij in coronatijd nam. In de coronaverhoren zei hij vanmiddag dat sommige maatregelen vervelend, maar noodzakelijk waren om overbelaste ziekenhuizen te voorkomen. De 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In Bordeaux was hij de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een etappe won, raakte ingesloten en kwam niet verder dan de 23e plek. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Morgen nog wat warmer.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De koning en zijn familie vieren zijn verjaardag volgend jaar in Lelystad. Het is een dubbel feest. De koning wordt 60, de stad dat jaar ook. De burgemeester toont zich enthousiast en het stadshuis vraagt vast om ideeën voor het programma. Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen per 1 januari sluiten. Dat maakt deel uit van het plan van de natuurorganisatie om alle 7 de bezoekerscentra, de zogenoemde buitencentra, in Nederland te sluiten. De exploitatie zou te veel kosten. De raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden. Aldus woordvoerder Merve Jalanis. Een 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. De problemen rond de jeugdzorg en in het verlengde daarvan de collegecrisis hebben de aandacht getrokken van Follow the Money. En die concludeert: de gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Therapeutisch Centrum GGZ en Dr. Bosman maken lopende behandelingen in Lelystad af. Dus de cliënten hoeven niet te switchen nu deze instellingen voor jeugd GGZ de stad verlaten. HJ probeert via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat vindt de terreinen te druk.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vandaag kan met enkele wolken beginnen in Lelystad, maar een groot deel van de dag schijnt de zon volop. Bij matige noordoostenwind, windkracht 4 in de buitengebieden van de stad, wordt het vanmiddag een graad of 27. Vanavond neemt de wind een paar uur voordat de zon ondergaat af. Het is nog aangenaam warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 of 15 graden. Morgen verandert er niet veel. De dagen daarna hebben we ook te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Het wordt mogelijk wel warmer met een middagtemperatuur van 30 graden. Dinsdag en woensdag is het dan tropisch. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn 2 mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden 2 schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
1: De hele dag.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen

ik er niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

van je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De koning en zijn familie vieren zijn verjaardag volgend jaar in Lelystad. Het is een dubbel feest. De koning wordt 60, de stad dat jaar ook. De burgemeester toont zich enthousiast en het stadshuis vraagt vast om ideeën voor het programma. Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen per 1 januari sluiten. Dat maakt deel uit van het plan van de natuurorganisatie om alle 7 de bezoekerscentra, de zogenoemde buitencentra, in Nederland te sluiten. De exploitatie zou te veel kosten. De raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden. Aldus woordvoerder Merve Jalanis. Een 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. De problemen rond de jeugdzorg en in het verlengde daarvan de collegecrisis hebben de aandacht getrokken van Follow the Money. En die concludeert: de gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Therapeutisch Centrum GGZ en Dr. Bosman maken lopende behandelingen in Lelystad af. Dus de cliënten hoeven niet te switchen nu deze instellingen voor jeugd GGZ de stad verlaten. HJ probeert via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat vindt de terreinen te druk.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag kan met enkele wolken beginnen in Lelystad, maar een groot deel van de dag schijnt de zon volop. Bij matige noordoostenwind, windkracht 4 in de buitengebieden van de stad, wordt het vanmiddag een graad of 27. Vanavond neemt de wind een paar uur voordat de zon ondergaat af. Het is nog aangenaam warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 of 15 graden. Morgen verandert er niet veel. De dagen daarna hebben we ook te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Het wordt mogelijk wel warmer met een middagtemperatuur van 30 graden. Dinsdag en woensdag is het dan tropisch. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daar voor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat hij president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A28 Amersfoort richting Utrecht in 3 kilometer file tussen Afrit en Dolder en Utrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De koning en zijn familie vieren zijn verjaardag volgend jaar in Lelystad. Het is een dubbel feest. De koning wordt 60, de stad dat jaar ook. De burgemeester toont zich enthousiast en het stadshuis vraagt vast om ideeën voor het programma. Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen per 1 januari sluiten. Dat maakt deel uit van het plan van de natuurorganisatie om alle 7 de bezoekerscentra, de zogenoemde buitencentra, in Nederland te sluiten. De exploitatie zou te veel kosten. De raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden. Aldus woordvoerder Merve Jalanis. Een 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. De problemen rond de jeugdzorg en in het verlengde daarvan de collegecrisis hebben de aandacht getrokken van Follow the Money. En die concludeert: de gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Therapeutisch Centrum GGZ en Dr. Bosman maken lopende behandelingen in Lelystad af. Dus de cliënten hoeven niet te switchen nu deze instellingen voor jeugd GGZ de stad verlaten. HJ probeert via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat vindt de terreinen te druk.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag kan met enkele wolken beginnen in Lelystad, maar een groot deel van de dag schijnt de zon volop. Bij matige noordoostenwind, windkracht 4 in de buitengebieden van de stad, wordt het vanmiddag een graad of 27. Vanavond neemt de wind een paar uur voordat de zon ondergaat af. Het is nog aangenaam warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 of 15 graden. Morgen verandert er niet veel. De dagen daarna hebben we ook te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Het wordt mogelijk wel warmer met een middagtemperatuur van 30 graden. Dinsdag en woensdag is het dan tropisch. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort-Utrecht, 3 kilometer file bij Utrecht. En door werkzaamheden op de A50. Op de N304 Apeldoorn-Ede. Tussen Hoenderloo en Otterloo, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: weer.
1: Je luistert naar Classic Sunday. Nu René van Elst tot 2 uur.
0: Daarna Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol.
1: Samen zijn we bij je tot 6 uur.
2: Classic Sunday.
0: Met René van Elst.

was in Suriname geboren en in Nederland getogen koning van de vrolijke soul, Oscar Harris, hier samen met zijn twinkelstars en een swingelde hit Try a Little Love. Vrienden van de show, daar zijn we er weer met Classic Sunday. Hou je radio maar gewoon aan tot de klok van 6 uur, want de Classic Hits komen voorbij met de Classic Mannen. Dat kunnen we wel zeggen natuurlijk, want ze lopen allemaal tegen de 65. Mijn naam is Van Els, neem je mee tot de klok van 2, die veel ouder is als die overige heren, maar we maken er gewoon een heerlijke show van. We gaan naar The Osmonds en One Way Ticket to Anywhere. We gaan terug naar 1973. Een hele fijne zondag. Tot 6 uur zijn we er voor jou.

Ik snap het, de tafels waren aan de kant gezet met deze plaat van Otis Redding. I've Got Dreams to Remember. We gingen helemaal terug naar 1968. Maar even wat disco, waarom ook niet? Dit is Otto One met Disco.

Dat was de geniale hip-hop duo Outkast met hun monumentale wereldhit Mr. Jackson. Andre 3000 en Big Boy leverden aan de wieg van de eeuwwisseling een absolute masterclass af in het mixen van hip-hop, soul en pop. En van die stommende hip-hop grooves uit Atlanta maken we een flinke sprong terug in de tijd naar het magische popjaar 1985. Dit is The Outfield, oftewel Your Love.

Het is die rasechte radioplaat die na al die decennia nog altijd garant staat voor een flinke portie adrenaline tijdens deze middag hier op Radio Lelystad. Dit is Toto en Rosanna. Ik ben zo dadelijk terug naar het lokale nieuws. Blijf lekker luisteren.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De koning en zijn familie vieren zijn verjaardag volgend jaar in Lelystad. Het is een dubbel feest. De koning wordt 60, de stad dat jaar ook. De burgemeester toont zich enthousiast en het stadshuis vraagt vast om ideeën voor het programma. Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen per 1 januari sluiten. Dat maakt deel uit van het plan van de natuurorganisatie om alle 7 de bezoekerscentra, de zogenoemde buitencentra, in Nederland te sluiten. De exploitatie zou te veel kosten. De raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden. Aldus woordvoerder Merve Jalanis. Een 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. De problemen rond de jeugdzorg en in het verlengde daarvan de collegecrisis hebben de aandacht getrokken van Follow the Money. En die concludeert: de gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Therapeutisch Centrum GGZ en Dr. Bosman maken lopende behandelingen in Lelystad af. Dus de cliënten hoeven niet te switchen nu deze instellingen voor jeugd GGZ de stad verlaten. HJ probeert via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat vindt de terreinen te druk.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag kan met enkele wolken beginnen in Lelystad, maar een groot deel van de dag schijnt de zon volop. Bij matige noordoostenwind, windkracht 4 in de buitengebieden van de stad, wordt het vanmiddag een graad of 27. Vanavond neemt de wind een paar uur voordat de zon ondergaat af. Het is nog aangenaam warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 of 15 graden. Morgen verandert er niet veel. De dagen daarna hebben we ook te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Het wordt mogelijk wel warmer met een middagtemperatuur van 30 graden. Dinsdag en woensdag is het dan tropisch. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is René van Elst

van Chuck Berry's You Never Can Tell. En soms heb je van die nummers die de melancholie en de rust van dit moment perfect weten te vangen. Deze man schreef halverwege de jaren 70 een prachtig bitterzoet epos over de nostalgisch weerzien met een oude jeugdliefde. We hebben het over Paul Simon en Still Crazy After All These Years.

Dat was de Zweeds-Amerikaanse singer-songwriter Eagle Eye Cherry met die onverwoestbare debuuthit Save Tonight, die in het voorjaar van 98 de Nederlandse top 40 volledig veroverde. En van die melodieuze 19-pop reizen we nu rechtstreeks naar de rauwe, energieke straten van New York voor een ras-echte ode aan de muziekgeschiedenis. We gaan luisteren naar een van de legendarische cultheld die in het najaar van 91 een gigantische hit had in Nederland. Carlin Jeffries. Heel, heel rock and roll.

0: zomer van 75 op de eerste plaats in de Nederlandse hitlijst opeiste. En wat een onverslijdbare brok vrolijkheid blijft het toch. Gedragen door die herkenbare fluittoon en die onbezorgde ritme van de Witte Duif.
1: René van Elst.
0: Het geluk zit in eenvoudig leven. In kleine dingen die warmte geven. Samen lachen, liefde erbij, maakt het leven zo blij. Dat geluk is om te beleven.

heerlijk hoor, deze vrolijke plaat van de Schotse troubadour Donovan met die eigenzinnige, vrolijke, huppelende Salvation Stamp. Met zijn unieke mix van folk en een vleugje ragtime. En die herkenbare, nonchalante zangstijl wist hij de luisteraar direct mee te trekken in zijn optimistische muzikale wereld. Nou, nog zo eentje. De akoestische klanken gaan we gewoon even over naar Barry White. You see the trouble with me. Dus zo terug naar de klok van 1.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al... het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste... sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt... in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland... zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe... waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord... maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit... dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamed is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door... die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways... en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74... En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en dan geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de N304 Apeldoorn-Ede. Bij Otterlo is de vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Classic Sunday.
1: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
0: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
1: Hier is René van Elf. Tot 2 uur.

Jungle van de Achterhoek. Normaal met die ongevalste dialect rock klassieker Ali uit het voorjaar van 1978. En ik zeg natuurlijk welkom terug bij Classic Sunday. Want we gaan ook terug naar het voorjaar van 1981... toen een bende zingende zussen de Nederlandse hitlijsten volledig inpakte met hun aanstekelijke sound en feilloze synchroon dansjes. Over wie hebben we dat dan? Nou, we hebben het over de Nolans en Attention to Me.

waren de Hollies met een tijdloze 60 Classics Bus Stop, die in de zomer van 66 een gigantische top 5 hit werd in de Nederlandse top 40. We gaan even naar Nederland. Herman Brood, die deed het samen met Henny Vrienden en Als je wint.

0: vandaag kaarsjes uit.
1: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
0: Je hoort het hier met René van Elst.
2: Jawel, vandaag viert Stef Bos zijn 64ste verjaardag. De zingersongwriter uit Veenendaal behoort al ruim 35 jaar tot de meest bijzondere stemmen van het Nederlands taalgebied. Zijn grote doorbraak kwam in 1991 met de klassieker Papa. Een nummer dat nog altijd veel mensen raakt. Stef Bos koos nooit voor een makkelijke weg. Zijn liedjes waren zijn verhalen vol poëzie, filosofie en emotie, waardoor hij een unieke plek heeft veroverd in de muziekwereld. Hij werkte veel in België en Zuid-Afrika en liet zich inspireren door het Afrikaans, wat zijn muziek een heel eigen karakter gaf. Naast zanger is hij ook schrijver en theatermaker. En hij blijft nieuwe muziek en voorstellingen maken. Vandaag blaast hij dus 64 kaarsjes uit. En natuurlijk draaien we het mooiste nummer van Stef Bos.

Ik kon hem niet laten liggen in de platenkast. Ik zag hem staan. Limited Touch met die extended 12-inch versie van een zitterende post-disco-track Private Party. En die werd heel veel gedraaid in de Nederlandse discotheken. Ook hier in Lelystad, waar Mart Walter volgens mij ook draaide. Ja, dit is China Girl en David Bowie. Zo direct na het lokale nieuws kom ik terug met de cover top 3. Ben je nieuwsgierig? Blijf dan luisteren.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De koning en zijn familie vieren zijn verjaardag volgend jaar in Lelystad. Het is een dubbel feest. De koning wordt 60, de stad dat jaar ook. De burgemeester toont zich enthousiast en het stadshuis vraagt vast om ideeën voor het programma. Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen per 1 januari sluiten. Dat maakt deel uit van het plan van de natuurorganisatie om alle 7 de bezoekerscentra, de zogenoemde buitencentra, in Nederland te sluiten. De exploitatie zou te veel kosten. De raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden. Aldus woordvoerder Merve Jalanis. Een 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. De problemen rond de jeugdzorg en in het verlengde daarvan de collegecrisis hebben de aandacht getrokken van Follow the Money. En die concludeert: de gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Therapeutisch Centrum GGZ en Dr. Bosman maken lopende behandelingen in Lelystad af. Dus de cliënten hoeven niet te switchen nu deze instellingen voor jeugd GGZ de stad verlaten. HJ probeert via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat vindt de terreinen te druk.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag kan met enkele wolken beginnen in Lelystad, maar een groot deel van de dag schijnt de zon volop. Bij matige noordoostenwind, windkracht 4 in de buitengebieden van de stad, wordt het vanmiddag een graad of 27. Vanavond neemt de wind een paar uur voordat de zon ondergaat af. Het is nog aangenaam warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 of 15 graden. Morgen verandert er niet veel. De dagen daarna hebben we ook te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Het wordt mogelijk wel warmer met een middagtemperatuur van 30 graden. Dinsdag en woensdag is het dan tropisch. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is René van Elst met de Classic Sunday.
6: Dit is de cover top 3
7: uit het jaar 1972 met René van Elst.
8: En laten we beginnen met nummer 3. Ewan McCall schreef dit liefdeslied in 1957 voor Peggy Seeger, die later zijn derde vrouw werd. Hij zong haar telefonisch voor vanuit Engeland. En Seeger bracht haar versie pas in 1962 uit. McCall was niet enthousiast over de latere covers en noemde zichzelf de Kamer van Gruwelen. Het nummer werd door artiesten als Peter, Paul en Mary, Gordon Lightfoot en Elvis Presley opgenomen. Roberta Flack ontdekte het lied via Joe en Eddie en nam het in 1969 op voor haar album First Take. Haar trage, ruim 7 minuut durende versie bleef afhankelijk onopgemerkt. Regisseur Clint Eastwood gebruikte het nummer in 1971 in Play Misty for Me. Daarna groeide het uit tot een wereldhit. De Flack won er een Grammy Award mee voor Records of the Year en Song of the Year. Billboard koos het als grootste single van 1972. Peggy Seeger moest eerst wennen aan Flack's uitvoering, maar ging die later waarderen. Het lied is inmiddels door meer dan 1000 artiesten gecoverd. En toch blijft vooral de warme ingetogen versie van Roberta Flack onvergetelijk. Maar die ga ik natuurlijk niet draaien. dat begrijp je wel. We gaan naar nummer 3. The First Time Ever I Saw Your Face. Ewan McCall. Een plaat uit 57.
9: Nummer 3.
10: The First Time.

0: Zo, dat is een ander nummer. De zangeres was natuurlijk Peggy Seeger. Dan gaan we naar nummer 2. Norman Wildfield en Barrett Strong schreven dit nummer in 1971 voor The Undisputed Truth. De groep was door Wildfield opgericht als experiment voor zijn vernieuwende soulgeluid. De eerste versie verscheen in 1972, maar bleef steken op een bescheiden hitresultaat. De opname viel vooral op door de donkere sfeer, blazers en de beroemde baslijn van Bobby Babbitt. Wildfield besloot het nummer opnieuw op te nemen, maar dan met de Temptations. Arrangeur Paul Reiser maakte er een indrukwekkende, bijna symfonische soulstuk van. De langdurige albumversie duurde ruim 12 minuten. En zanger Dennis Edward had afhankelijk moeite met de tekst over een overleden vader. Op de plaat deelden meerdere Temptations de leadsong. Het ingekorte single in 1972, een grote hit, bereikte de top van de Amerikaanse hitlijst. Het nummer won 3 Grammy Awards in 1973 en in 1999 werd het opgenomen in de Grammy Hall of Fame. Papa was een Rolling Stone, groeide uit tot een van de grote soulklassiekers van de jaren 70. En wij gaan natuurlijk The Undisputed Truth draaien. Oftewel, Papa was een Rolling Stone.
1: Nummer 2. 1971.

0: kan niet anders zeggen. Ik vind deze ook heel erg lekker. We gaan naar nummer 1. Jawel, Screaming Jay Hawkins nam het nummer op in 1956 voor OK Records. Oorspronkelijk was het bedoeld als een rustige popballad. Producer Arnold Mannings liet de band echter drinken, waardoor een wilde opname ontstond. Het resultaat werd een rauw nummer vol geschreeuw, gegrom en gelach. Radiostations boycotten de plaat vanwege de opvallende geluiden in de opname. Toch verkocht de single naar verluid meer dan 1 miljoen exemplaren. Het nummer werd de basis van Hawkins' legendarische podiumact met doodskist en schedel, genaamd Henry. I Put a Spell on You groeide uit tot een rock'n'roll klassieker. Het nummer staat in de Rock'n'Roll Hall of Fame lijst van invloedrijke rocknummers. Er verschenen honderden covers, waaronder die van Creedence Clearwater Revival. En ook Nina Simone, Brian Ferry en Sonic namen het nummer op. Hoewel Hawkins het zijn bekendste nummer vond, had hij later moeite met zijn imago. Hij voelde zich door het lied soms meer als een gimmick dan als een serieuze artiest gezien. En weet je wat? Laten we er maar gaan luisteren. Het nummer uit 1956.
1: Nummer 1.

0: is er vandaag overleden? Je hoort het nu op Radio Lelystad in het programma Classic Sunday met René van Elst.
1: En vandaag staan we even stil bij het overlijden van Jonathan Malfoy. De toetsenist van Smashing Pumpkins overleed op 12 juli 1996 in New York, slechts op 34-jarige leeftijd oud. Hij maakte deel uit van de legendarische Melancholy en de Infinitive Sadness Tour van de band. Zijn overlijden werd een van de meest besproken tragedies uit de alternatieve rock scene van de jaren 90. Hij overleed aan de gevolgen van een overdosis heroïne. De band zat midden in een wereldtournee en annuleerde direct alle optredens. En zijn dood maakte opnieuw duidelijk hoe groot het probleem van verslaving was binnen een deel van de rockwereld in die periode. Hij laat niet alleen herinneringen achter bij Smashing Pumpkins, maar inspireerde natuurlijk ook andere muzikanten. Je leest natuurlijk uitgebreid het hele artikel op popmagazine.nl. Draaien wij 1979.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamad is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
7: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
8: Ja, Amsterdam.
9: Als je nog meer belt, dan mag je nog...

Ja, the real thing. And you to me are everything. Hey, goedemiddag. Het is even over tweeën geworden. En hey, ja, hallo Van Elst. Oh, jongen, kijk nou uit voor dat kabeltje. Kijk nou uit. Nee, hè? Nee, ik zeg nog zo. Kijk nou. Gaat het, Van Elst?

0: Classics on the Classic Sunday.
1: Ik zei nog zo, Van Els, voordat je koffie ging halen, kijk nou uit voor dat kabeltje, jongen. Hè? Doe je het toch, hè? Oude stoffel. Dankjewel. Ruim je wel even de bende op, anders moet ik straks na vier gaan opruimen. En daar heb ik geen zin aan. Zo, het is nou tweeën geworden. En dat betekent uiteraard Maarten op het toestel. En ondanks de hitte heb ik er toch wel zin aan tot aan 4 uur. Dus daar gaan we.
2: This is Mark Walter.

1984. Mijn eerste kennismaking met de Talking Heads was in het jaar 1977. Ik zat naar Caroline te luisteren 's avonds en opeens hoorde ik een liedje voorbij komen. Toen dacht ik, wauw, wat is dit goed. En dan waren je toen die tijd al in 1977 de Talking Heads met Psycho Killer. En later scoorden ze nog natuurlijk meer hits zoals deze. En was heerlijk hoor, ja. Maar Psycho Killer, wat is dat wel een waanzinnige plaat. Die gaan we zeker volgende week even draaien op de Classic Sunday, ja. Ik vind het zo'n inspirerende plaat. En hoorde ik toen die 77, toen dacht ik, jeetje, wat goed. En toen wist je nog niet dat het Talking Heads was. Want de Desperate After DJ, die kondigde de plaat dus niet af. Dus alleen maar gissen. Ja, dat. En uiteindelijk later komt hij dan in Nederland op de markt. En dan weet je dat het de Talking Heads was. De debuutsingle van deze formatie. Zo, vrienden, goedemiddag allemaal. Het is even aan 2 geworden. En daar gaan we weer tot aan 4 uur. Markt op het toestel. En ik heb er verschrikkelijk veel zin in. Ondanks deze hitte, ja. Yeah.

gaan natuurlijk weer even kijken naar die Billboard Hot 100. En als het goed is, gaan we terug naar het jaar 1986. En wat staat er allemaal in? Dat hoor je even na drieën. Jukebox plaat hebben en natuurlijk het hoogtepuntje van de zondag. Gaat origineel tegen...

0: zeg je, van een schoonheid van een liedje. Ja.
1: No, no, no, no, no, no, no, no. Yes, yes, yes, yes, yes, yes.
0: Schreeuwen. Ja, jongens, jongens, jongens, jongens. In het kader van zo worden ze niet meer gemaakt. Daar hoorde je de schreeuwen aan de andere kant van de radio. Gelukkig niet. Nee, toch. Wees toch eens eerlijk. Wat is dit toch een waanzinnig mooi liedje. Very wise. You're Eloise. Zo hoor je al die mooie klassiekers op zondagmiddag tussen 12 en 6 uur.
2: Ja, ja. Hey, hey, daar zijn we weer. Daar komt ie. 1, 2, 1, 2, 3. Ja. Een goeie middag.
3: Hé, wat zeg u?
2: Goeie. Een goeie middag. Dan mag jij weer. Ja,
0: hé. Hey. Zo, ja. Hé, jongens, wat schiet het toch weer op? Ik zie wel dat het tegen de klok van 2:30 aan gaat lopen. Dus dat betekent dat we hier even snel moeten afschieten. Maar voordat we dat doen, daarvoor draaiden we trouwens een liedje uit 1974... wat eigenlijk het origineel is van de Boslops. Maar in 1974 bracht Bonjoura, een Nederlands bandje, dit liedje ook nog een keer uit, The Letter. En wat is dat waanzinnig mooi, mooi. Zoals ik zeg, we moeten even opschieten, want de dames staan voor de deur.
4: Hey, Mart.
0: Ja, wat is er?
4: Kan ik mijn discobroek weer aantrekken?
0: Ik zal het wel even doen.
4: Met deze oude discoknaller.
0: Ach, ken je hem nog? Rodney Franklin komt terug in het lijntje van de dodenlijst. Helaas deze week overleden. Deze jazzmuzikant had een grote hit in de jaren 80 met The Groove.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De koning en zijn familie vieren zijn verjaardag volgend jaar in Lelystad. Het is een dubbel feest. De koning wordt 60, de stad dat jaar ook. De burgemeester toont zich enthousiast en het stadshuis vraagt vast om ideeën voor het programma. Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen per 1 januari sluiten. Dat maakt deel uit van het plan van de natuurorganisatie om alle 7 de bezoekerscentra, de zogenoemde buitencentra, in Nederland te sluiten. De exploitatie zou te veel kosten. De raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden. Aldus woordvoerder Merve Jalanis. Een 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. De problemen rond de jeugdzorg en in het verlengde daarvan de collegecrisis hebben de aandacht getrokken van Follow the Money. En die concludeert: de gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Therapeutisch Centrum GGZ en Dr. Bosman maken lopende behandelingen in Lelystad af. Dus de cliënten hoeven niet te switchen nu deze instellingen voor jeugd GGZ de stad verlaten. HJ probeert via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat vindt de terreinen te druk.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag kan met enkele wolken beginnen in Lelystad, maar een groot deel van de dag schijnt de zon volop. Bij matige noordoostenwind, windkracht 4 in de buitengebieden van de stad, wordt het vanmiddag een graad of 27. Vanavond neemt de wind een paar uur voordat de zon ondergaat af. Het is nog aangenaam warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 of 15 graden. Morgen verandert er niet veel. De dagen daarna hebben we ook te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Het wordt mogelijk wel warmer met een middagtemperatuur van 30 graden. Dinsdag en woensdag is het dan tropisch. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

compleet. 12 juli 1982, de Fitbit steunplaat. Deodato. Een happy, happy hour. Dat was eigenlijk een beetje de eerste kennismaking in hitparade met Deodato. En daarna scoorde hij nog regelmatig leuke hits in de hitparade. En dat kwam eigenlijk op die platenplugmiddag. Waar Fitbit binnenkwam met die hond, ging in de hoek zitten. En de platenpluggers gooiden al die singeltjes in die grote mand. En opeens liet hij die hond dus en die ging weer te snuffelen. En opeens kwam hij achter dat Deodato de steunplaat ging worden op 12 juli 1982. Jongens, hallo.

En ineens was het 1980 op de Classic Sunday. Het verhaal over een verhouding. Ken je hem nog? Rupert Holmes? En Escape? Je hoort hem hier.

Dit is toch wel de beste versie die ooit gemaakt is, hoor. Cletus Clean Wall Revival, CCR. And I put a spell on you. Wauw. Dat is een plaat dat je zegt, die gasten laten gitaar gewoon zingen. Het is echt niet te geloven, hoor, ja. Wat waanzinnig goed. En daarvoor, trouwens, over het kader van overspel. Robert Holmes, 1980, en de Pina Colada Song, oftewel Escape. Ja. Zij zet een advertentie in de krant. Hè. Zij wil even wat anders in haar leven. En opeens ziet de man dat, die leest dat, die denkt... Hé, dat is leuk, daar ga ik even op reageren. En uiteindelijk komt hij toch bij zijn vrouw terecht. Die advertentie gezet had. En dan hoor je in dat liedje, ze lachten eventjes met elkaar. Nou, ik zal woest zijn. Maar goed, dat zal zij dus ook moeten. Alleen, dan kan je er beter gewoon even op lachen natuurlijk. Hey, leuk dat je bent aangehaakt. Dit is jouw Classic Sunday op de zondagmiddag. Iedere zondag doen we dat trouwens, van 12 tot 6. En al die mooie klassiekers vanaf de jaren 50 tot en met 2015 flitsen voorbij op die zondagmiddag. Mocht toevallig jouw liedje er niet bij zitten, schaam je niet om even in de pen te klimmen. En even een mailtje te sturen naar classicsunday@radioledenstad.nl. Dus classicsunday@radioledenstad.nl. Of je kan dat natuurlijk even doen via de Facebook-site. Dat is Classic Sunday. Zoek ons maar op, like ons meteen. En dan kun je ons ook eventjes een pb'tje sturen. Je zit toch bijna dag en nacht op de Facebook, dus waarom ook niet? We moeten even...

jongens. Op een nostalgische zondag hoort natuurlijk ook een jukebox natuurlijk. Want dat komt uit de jaren 50 of 40, 50, 60, weet je wel. Dat die dingen mateloos populair waren. En tot op de dag van vandaag is het nog steeds mateloos populair. Een jukebox in je huis. En dan moet je wel zo'n oude Wurlitzer hebben. Dat is toch wel een stukje nostalgie in je huiskamer. Hè? Maar goed, die jukebox op de zondagmiddag. Je weet een beetje hoe het in zijn werking gaat. We hebben hier een roulette tafel staan. Gaan we straks een balletje ingooien. Balletje dat komt op een nummer terecht. En dat nummer dat correspondeert met onze jukebox. Dus komt die op nummer 1. Dan draaien we natuurlijk ook nummer 1 uit die jukebox. En zoals je weet, de jukebox bestaat uit Nederlandstalige producties. Dus alles is Nederlandstalig. Mag ook coördinering zijn. Dat bevat er natuurlijk ook onder Nederlandstalige producties. Dus wat dat betreft is het altijd weer een verrassing.

dat gaat richting de 72. Dus dat zal niet zo lang duren voordat dit is. Ik zeg, en ik zie wat jij niet ziet. Hij staat erboven, hij gaat zakken. En ik zeg, hij staat er nu op. Ja, hoppakee. Oh, wat is dit nou weer? Oh ja, ik

0: Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.
1: Detroit, Michigan, the home of Motown. This is the Tamla Motown Sound.

0: yes, yes, yes. Het origineel is natuurlijk van Hal Melvin en de Blue Notes met Don't Leave Me This Way. Maar in 74 deed deze Thelma Houston met een beetje in de discoversie. En dat werd een knijter van een hit, jongens. Don't Leave Me This Way. En daarvoor trouwens uit onze jukebox Ron Tol Hansen. En dat ding was gedeeld. Hoofdpijn, romantiek, waterleiding, gasfabriek en ruim toch een keer je rotzooi op, zou ik zeggen. Nou jongens, het loopt tegen 3 uur en dat betekent dat ik weer een verschrikkelijke aandrang krijg. Dus.
1: Maar Walter gaat even pleiten, want hij moet even schijten. Tot zo na het nieuws.
2: Tot strakjes.
3: Tot strakjes.
2: Tot strakjes.
3: Tot strakjes.
2: Tot strakjes.
3: Tot strakjes.
4: Tot strakjes.
3: Tot straks. Ja, tot straks.
2: Tot strakjes.
4: Tot strakjes.
5: Tot straks. Ja, tot strakjes.
3: Tot straks.
5: Ja, tot strakjes.
3: Ja, tot strakjes.
5: Tot zo, hè.
2: Tot strakjes.
3: Tot strakjes.
5: Tot zo.
3: Dames en heren, we zijn zo bij u terug.
5: We zijn zo bij u terug.
2: Tot strakjes.
3: Ja, tot strakjes.
2: Tot strakjes.
3: Ja, tot strakjes.
5: Tot strakjes.
2: Tot strakjes.
3: Ja, tot strakjes.
5: Tot strakjes.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Twee van die legendarische iconen, jongens. In de popmuziekwereld. Herman Brood en Henny Vrienden. Helaas van deze aardkloot verdwenen. Maar wat hebben ze mooie muziek achtergelaten. Ja, toch? En samen vonden ze elkaar met Als je wint, dan heb je vrienden. Het is even over drie geworden. Welkom. Je luistert naar jouw Classic Sunday op jouw zondagmiddag. En nu is het de hoogste tijd voor...

achter elkaar, begonnen in 1960... en we zijn nu beland in het jaar 1986. En zo bewandelen de langslopende hitparade van Amerika. En uiteraard denk ik ook wel van de hele wereld. Want volgens mij is er geen hitparade die zo lang loopt als de Billboard Hot 100. 1986, ik moet zeggen, het is echt zoetsappig hoor. Die bovenste regio van de hitparade uit 1986. En zoals je weet, iedere zondagmiddag draaien ze drie hoogste noteerde platen uit die Billboard Hot 100 uit 1986. Achter elkaar. Ik geef je straks een opzomming van de top 10. Maar eerst gaan we luisteren wat er in die top 3 stond. Op nummer 3 vonden we Climax met I Miss You.

Wat is die zoetsappig, die Billboard Hot 100 uit 1986. Ja. Lionel Richie en Say You, Say Me. En wat stond er eigenlijk nog meer in die top 10 van de Billboard Hot 100 in 1986? De bovenste regionen die noemen we altijd even zo. Nummer 10, Ron Palmer en Addicted to Love. Op nummer 9, Mr. en Kelly. Op nummer 8, Survivor en Burning Heart. Op nummer 7, Eddie Murphy in Party All The Time. Dat was een beetje de tijd dat hij even zijn filmcarrière aan de kant zette en eventjes ging zingen. En hij stond in die top 10 van de Billboard Hot 100 in 86. Op nummer 6, Whitney Houston met How Will I Know. En op nummer 5, Mr. met Broken Wings. Dan er twee keer in die top 10. Op nummer 4, Patti LaBelle en Michael McDonald en On My Own. En Michael McDonald is zonder S natuurlijk. Het is gewoon Michael McDonald. Want anders gaan we weer hem vergelijken met hamburgers. En dat moeten we dus even niet doen. Op nummer 3, Oh Wat Rustig, Climax en I Miss You. En op nummer 2, Lionel Richie, zojuist gehoord en Say You, Say Me. En wat was de best verkochte single in 1986 in de Billboard Hot 100? Dionne Warwick en Friends. And that's what Friends are for. De best verkochte single in 1986.

was het 1969. Dave Berry. Oftewel, little things, kleine dingen, die kunnen toch, ja, gelukkig maken, weet je wel. Als je dan bijvoorbeeld met je kleinzoon of kleindochter een ijsje gaat halen en dan zie je een glimlach op de gezicht of op zijn gezicht. Ja, dat zijn van die kleine dingetjes waar je van moet genieten in ieder geval. Daarvoor trouwens de nummer 1 uit de Billboard Hot 100 1986. Diana Warwick and Friends met Stevie Wonder. Onder andere Liner die zat erin. En die maakte het liedje That's What Friends Are For. Het was een hele zoetsappige top 3 in 1986.

nog zo'n heerlijke... Ach, wat dacht je van Sister Sledge met I'm Thinking of You in het kader van Lekker Zomers.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De koning en zijn familie vieren zijn verjaardag volgend jaar in Lelystad. Het is een dubbel feest. De koning wordt 60, de stad dat jaar ook. De burgemeester toont zich enthousiast en het stadshuis vraagt vast om ideeën voor het programma. Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen per 1 januari sluiten. Dat maakt deel uit van het plan van de natuurorganisatie om alle 7 de bezoekerscentra, de zogenoemde buitencentra, in Nederland te sluiten. De exploitatie zou te veel kosten. De raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden. Aldus woordvoerder Merve Jalanis. Een 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. De problemen rond de jeugdzorg en in het verlengde daarvan de collegecrisis hebben de aandacht getrokken van Follow the Money. En die concludeert: de gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Therapeutisch Centrum GGZ en Dr. Bosman maken lopende behandelingen in Lelystad af. Dus de cliënten hoeven niet te switchen nu deze instellingen voor jeugd GGZ de stad verlaten. HJ probeert via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat vindt de terreinen te druk.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag kan met enkele wolken beginnen in Lelystad, maar een groot deel van de dag schijnt de zon volop. Bij matige noordoostenwind, windkracht 4 in de buitengebieden van de stad, wordt het vanmiddag een graad of 27. Vanavond neemt de wind een paar uur voordat de zon ondergaat af. Het is nog aangenaam warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 of 15 graden. Morgen verandert er niet veel. De dagen daarna hebben we ook te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Het wordt mogelijk wel warmer met een middagtemperatuur van 30 graden. Dinsdag en woensdag is het dan tropisch. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Lelystad-Muiden. Bij knooppunt Muidenberg is de vertraging een kwartier door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

eentje. Ja. Elvis Costello. En hij bewijst het maar weer dat ondanks alles de versie van Charles Aznavour overtroffen kan worden met zijn versie van Z. Dat was het dan in het kader van een speciale aanbieding. Wat mooi!

is weer tijd voor een heerlijke... Het was het jaar 1985. Kan je dat nog herinneren? Het was toen die tijd op de Piraat de Smulschijf. Ja, staat hier op het singlehoesje tenminste. Ik heb het over Modern Romance. En de

0: altijd al een fan geweest van Justin Herbert.
1: Van de Moody Blues.
0: En hij had trouwens ook die muziek van de Moody Blues niet te vergeten, hè?
1: Ja.
0: Ja, In Your Wildest Dreams. Ja, iets waar je over droomt en dat je zegt, wauw. Kon ik dat maar in het echt meekrijgen?
1: Ja, dat gebeurt meestal niet. Nee.
0: Oké, jongens, wat schiet het alweer op? Time flies when you're having fun natuurlijk op de zondagmiddag. Want het is alweer bijna kwart voor uur. En dat betekent uiteraard het hoogtepuntje van de hele zondagmiddag. Het origineel tegen de kapper. Maar niet voordat ik je nog even ga vertellen dat ik even... rectificatie? Jazeker. Ik zat even met mijn bril half op de singlehoes te bekijken van de Modern Romance. Maar dat was een smulschijf in 1982 op de Piraatradio Lelystad. En de Queen of the Rapping Scene. Zo staat het ook op het hoesje en het niet 85, nee. Zo, ik hoop dat ik het goed gemaakt met je. Voordat ik weer boze sms'jes krijg en WhatsApp hier met... Hé, vriend, dat komt niet. Dus het komt uit 82, hè?
1: Ja.
0: Zoals aangekondigd, dames en heren, hoogte tijd voor het origineel tegen de cover. Dus daar gaan we. Hoppakee.

Ik krijg een beetje slaaf van al het voetballen, jongens. Goed. Hey, het origineel tegen de cover. We gaan terug naar 79 met Rodney Campbell en Emmylou Harris met An American Dream. En het duurde, het duurde tot 1995 totdat Albert West, helaas ook ontgaan in deze muziekscene, Albert West maakte daar de Nederlandse versie van. Ik moet zeggen, ik had hem eigenlijk nog nooit gehoord, maar ik vind hem best wel aardig. Oftewel, dromen is toch fijn.

0: Peter Caffrey. In 1995. Ja, dromen is toch fijn, hè?
1: Kan fijn zijn, heel fijn.
0: Ja, het origineel tegen de Caffrey op deze zondagmiddag. Ja. Zo, ja, en het origineel, dat kwam natuurlijk uit 1979 door Rodney Cumwell featuring Emmylou Harris. En die Rodney, dat was namelijk de ex van Emily. Ja, ze waren uit elkaar en uiteindelijk heeft die Rodney Emily gevraagd om in dat achtergrond koortje te zingen van dit liedje, The American Dream. En dat heeft ze ook maar gedaan uit collantie. En natuurlijk voor de alimentatie. Zo, dat was het dan voor deze zondagmiddag. Het origineel tegen de Caffrey. En mocht je trouwens suggesties hebben voor het origineel tegen de Caffrey, laat het even weten. Dan kunnen we misschien wat voor je betekenen volgende week. Classic Sunday at radioledenstad.nl. Of via de Facebook-site kan natuurlijk ook. Zoek ons even op Facebook. Classic Sunday. Like ons meteen en stuur.

tussen 4 en 5 uur. En daarna nog een keer Renéetje Pol. Nou, voor mij zit het erop. Ik heb het weer met veel plezier gedaan. Ik zou altijd, ik zeg natuurlijk, pas een beetje goed op elkaar.

0: twee uur voor een nieuwe aflevering van Maarten op de Classic Sunday. Ja.
1: Hallo!
0: Oh, ja.
1: Hallo, hey.
0: Ja.
1: Hallo!
0: Ja, wat is er? Wat is er? Zeg het eens even, wat moet je?
1: Kan u misschien een plaatje voor me draaien?
0: Ach, ik heb er nog eentje voor je, hoor. Ja. Oh. Hey, nog een fijne zondag en houdoe.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regiopresident van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Lelystad-Muiden. Tussen Almere Stedenwijk en Knooppunt Muidenberg is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Classic Sunday met Jan Staphorst.
6: Nooit zoveel moeten doen voor zo weinig geld.
7: Aardige man, maar je moet er geen ruzie mee krijgen.
8: Maar meid, dat haar van hem, als hij wakker wordt, het is een soort alsof hij met zijn vinger in de stoom heeft gezeten. Helemaal zo en die smoel een beetje zo in elkaar.
9: Ik kan toch niet.
10: De DFG heeft nou niet. It's literally at the top.
11: Dit is humor, wat ik bedoel.
12: Geen enkele interesse, dankjewel.
13: Ik word moe.

een begin van het ene laatste uur van de Classic Sunday. Emerson, Lake en Palmer. Peter Gunn. Het origineel is eigenlijk uit 1958. Het werd de tune van een tv-serie, een detective-serie. En in 1977 deed Emerson, Lake en Palmer deden het live spelen op een concert. En in 1980 brachten ze het uit op de plaat. En, nou, en dat was niet helemaal onsuccesvol, want het was de nummer 4 notering in de Nederlandse top 40 in Nederland in 1980. En ze stonden 12 weken lang in de lijst. Maar wat gebeurde er eigenlijk nog meer in 1980? Want dat was een belangrijk jaar, jongens, 1980. Ja, Led Zeppelin die gaan uit elkaar. De drummer John Bonham die overlijdt. En de leden vinden het eigenlijk wel genoeg. En ja, dat was het tijdperk. Led Zeppelin, ze stopten ermee. Dan hadden de Nederlandse formatie de Electronica's. Die hadden een wereldhit met de vogeltjesdans van Tweet Tweet. Nou, we kennen hem denk ik nog wel. Bob Marley die overlijdt op 36-jarige leeftijd. En John Lennon wordt in Amerika, in New York, wordt hij vermoord in zijn hotel. Ja, dat is natuurlijk helemaal een triest verhaal. En dan hebben we ook in Amerika ook nog een wisseling van president. Want Jimmy Carter, de pindaboer, die geeft het stokje over aan de acteur Ronald Reagan. Toen begon het eigenlijk al volgens mij de ellende. En in Nederland hebben we ook nog een ander feestje te vieren. Want in 1980 krijgen we namelijk een nieuwe koningin. Koningin Juliana, die geeft het stokje weer over aan Beatrix. Nou, inmiddels zitten we natuurlijk met Willem-Alexander. Trouwens, hij komt naar Lelystad trouwens volgend jaar. Wat een feestje gaat dat wel niet worden. En Lelystad krijgt op 1 januari 1980 gemeenterechten. Nou,

Zo, goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom bij het ene laatste uurtje van de Classic Sunday. Trouwens, René en Mart, dank jullie wel, jongens, voor de afgelopen 4 uur op deze zondige middag. Ja, het is, ga er maar aan staan, hoor. Een beetje plaatjes draaien hier in de studio. Het is wel een lekkere temperatuur hier, hoor. Het is niet te koud. Jongens, niet te koud zetten, hoor, want dan ga ik een beetje stroef bewegen. Dat is niet de bedoeling. Nou, mijn naam is Jan en ik neem je mee tot en met 5 uur met het ene laatste uur. En straks krijgen we ook nog René Pol, daar houden we nog even vol. We hebben in ieder geval leuke plaatjes allemaal. Met plaatjes met een verhaal. En heb je ook een verhaal? Nou, laat het dan even weten op Classic Sunday at RadioLadyStats.nl. En dan draaien wij ondertussen nog even de juweeltjes van toen. Zoals Dace, Peter Tosh en Mick Jagger. Don't Look Back.

achterom, want de toekomst, de kansen, die liggen voor natuurlijk. Ze waren trouwens ook in 1979 waren ze in Nederland op Pinkpop. En daar traden ze op met z'n tweeën. En ja, Pieter Tosh, helaas op 11 september 1987 overleden. Op 42-jarige leeftijd. Ja, en Mick Jagger, ja, dat is natuurlijk gewoon een instituut natuurlijk. Inmiddels 82 jaar. Hij reist nog steeds de wereld rond. Ik zie nog steeds op Instagram en op Facebook zie ik hem allerlei plaatsen in de wereld zie ik hem voorbij komen. Waar hij dan nog even zijn gezicht laat zien en waar hij interviews geeft en waar hij optreedt. Het is toch allemaal geweldig allemaal. Laten we ervoor tekenen. 82 jaar en dan zo springlevend zijn nog steeds. Het is onbegrijpelijk. Hé, hey Mark, dit soort leuke dingen. Je hoort ze allemaal hier op de Classic Sunday. Elke zondag bij Radio Lelystad op de 93 FM. En we zitten ook wereldwijd natuurlijk op radiolelystad.nl. Ook daar het laatste lokale nieuws trouwens. Als je geïnteresseerd bent in de stad. En we hebben natuurlijk ook DAB Plus, kanaal 12 direct. En dat is natuurlijk de nieuwe manier van radio luisteren. Digitaal luisteren. En dan draaien wij oude stoffige plaatjes uit het verleden. Via digitaal, ja, zo kan dat ook in de wereld natuurlijk, hè. Nou, en oude plaatjes. Och, wat prachtig. The Three Degrees. Oeh, nou, hè. When will I see you again?

0: wereldwijd succesvol in de jaren 70. En niet alleen maar door hun verschijning, maar ook door de mooie plaatjes die ze gemaakt hebben. The Three Degrees, When Will I See You Again. Ja, leuke plaatjes allemaal hier op de Classic Sunday. Heb je ook een bepaalde plaat met een verhaal erbij? Misschien was je wel op vakantie voor de allereerste keer in je leven zonder je ouders. En was je ergens in een warm land en daar was een grote hit in die tijd of zo. En daar heb je, nou ja, misschien wel je jeugdliefde ontmoet of je eerste vakantieliefde. Nou, laat het dan even weten op classicsunday@radiolelystad.nl. Want dat vinden we leuk, vooral de sleaze en dirt natuurlijk. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een tv-moment van toen. Het was echt, het was, ja, tv zoals we dat nooit meegemaakt hadden in 1962. Al hadden we het ook nooit wat meegemaakt op tv in 1962, want de tv was er nog maar net. Maar het was een tweedaagse tv-uitzending continu. En dat was nog nooit gebeurd in 1962. We gaan terug naar 26 en 27 november 1962. Mies Bouwman. Later kwam ze natuurlijk als de koningin van de televisie te boek. En ze is helaas op 26 februari 2018 overleden op 88-jarige leeftijd. De koningin van de televisie, Mies Bouwman. Wat een vakvrouw. Alleen die stem al geweldig. Maar laten we eens terugblikken naar die 26 en 27 november van 1962. Want toen was namelijk de tv-actie Open het Dorp. Er werd 22 miljoen opgehaald. Tegenwoordig zou je zeggen, wauw, wat is 22 miljoen? Maar toen, in 62, was dat echt heel, heel veel geld.
1: Een nieuwsbericht van toen.
2: Heel hartelijk dank. Fijne mensen in de rij, fijne mensen in het land. Fijne winkeliers en iedereen.
3: De actie Open het Dorp werd in Nederland de gebeurtenis van het jaar.
4: Deze radio- en tv-actie van de AVRO ten bate van die lichamelijk gehandicapten voor wie geen revalidatie meer mogelijk is, werd geleid door Mies Bouwman, die de harten van het Nederlandse volk voor dit prachtige doel wist open te breken. In een ononderbroken stoet kwam een stroom van goede gevers die hele 24 uur lang naar het draaigebouw. Hartverwarmend was de spontaniteit waarmee jong en oud hun kleine of grote gaven kwamen aandragen.
2: Het stroomt, 12.500 gulden in emmers van een motorenfabriek uit Friesland. Duitse kanteldeuren krijgen we in ons dorp. Oh, en we krijgen een barometer van het KNMI in de beeld.
4: Telkens weer verscheen Mies Bouwman op het podium om mededeling te doen van nieuwe bedragen die men had gebracht of telefonisch had toegezegd.
2: Er is echt een heel groot moment en het spijt me dat ik zelfs u daarvoor laat wachten. Maar dames en heren, we zijn de 10 miljoen gepasseerd.

Uit de tijd dat de plaatjes nog op enkele sporen in de studio opgenomen werden. En met glammen die gewoon door de vorming van het plafond naar voren kwamen. We blikten terug naar 26 en 27 november. 24 uur lang televisie in 1962. En dat was heel revolutionair. Het was allemaal te baten van natuurlijk Open het Dorp. En dat werd allemaal gepresenteerd door Mies Bouwman. En maar liefst 22 miljoen opgehaald. Nou, dat was in 62 natuurlijk ontzettend veel geld. Tegenwoordig doe je dat niet zo gek veel meer, hè? Beetje jeugdzorg kost tegenwoordig al 22 miljoen. Ja, toch? Ja.

Inmiddels 69 jaar zat een leuke top 40 hit in Nederland in 1984. Julian Werding. Het was ook de tijd dat we kennis maakten met Nena bijvoorbeeld. Nijnenijnig Luftbalans. Dat was toen de tijd. Toen kwamen een beetje de Duitsstalige plaatjes. Die kwamen zo een beetje de hitparade binnen. Het was 1984. Vergeet dat niet natuurlijk. Hè. Nou, leuke muziek allemaal. Zo op de Classic Sunday. En we gaan op naar het lokale nieuws met Nathalie Holshoff. En het lokale weerbericht met Diana Woei. Eens kijken wat de temperaturen gaan doen. De komende week gaan we de zomer blijven houden. Nou, het zou wel lekker wezen, hè, als je op de camping zit of zo. Ja, is toch lekker, hè? Het is toch lekker dat barbecuen dan met regen.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De koning en zijn familie vieren zijn verjaardag volgend jaar in Lelystad. Het is een dubbel feest. De koning wordt 60, de stad dat jaar ook. De burgemeester toont zich enthousiast en het stadshuis vraagt vast om ideeën voor het programma. Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen per 1 januari sluiten. Dat maakt deel uit van het plan van de natuurorganisatie om alle 7 de bezoekerscentra, de zogenoemde buitencentra, in Nederland te sluiten. De exploitatie zou te veel kosten. De raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden. Aldus woordvoerder Merve Jalanis. Een 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. De problemen rond de jeugdzorg en in het verlengde daarvan de collegecrisis hebben de aandacht getrokken van Follow the Money. En die concludeert: de gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Therapeutisch Centrum GGZ en Dr. Bosman maken lopende behandelingen in Lelystad af. Dus de cliënten hoeven niet te switchen nu deze instellingen voor jeugd GGZ de stad verlaten. HJ probeert via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat vindt de terreinen te druk.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag kan met enkele wolken beginnen in Lelystad, maar een groot deel van de dag schijnt de zon volop. Bij matige noordoostenwind, windkracht 4 in de buitengebieden van de stad, wordt het vanmiddag een graad of 27. Vanavond neemt de wind een paar uur voordat de zon ondergaat af. Het is nog aangenaam warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 of 15 graden. Morgen verandert er niet veel. De dagen daarna hebben we ook te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Het wordt mogelijk wel warmer met een middagtemperatuur van 30 graden. Dinsdag en woensdag is het dan tropisch. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Lelystad-Muiden. Tussen Almere Stedenwijk en Muidenberg is de vertraging een kwartier. Er gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Classic Sunday.

Een gezegde wat nog steeds dagelijks gezegd wordt in 2026. Gedateerd allemaal uit 1970. Het zal je kindbaar wezen. Adèle Bloemendaal, Leen Jongewaard en Piet Reumer. En een koortje nog erbij. En dat was allemaal uit de razend populaire televisieserie toen. Het schaap met de vijf poten. Het ging over een café wat afspeelde in Amsterdam. En de mensen daar die beleefden allerlei avonturen. En nou ja, er kwamen mooie liedjes uit allemaal. Zoals deze, het zal je kind maar wezen. Ja, 1970. Het was de nummer 5 notering in de Nederlandse top 40. Ja, want die plaatjes kwamen ook gewoon in de top 40, hoor. 11 weken lang in de lijst. Wat gebeurde er eigenlijk nog meer in 1970? Wel, Black Sabbath, die breekt definitief door. De heavy metal band. Dan de Cold Hearing, onze eigen Nederlandse trots uit Den Haag, die hebben een grote hit met Back Home. Dan gaat het met de reis naar de maan, met de Apollo 13, gaat het niet helemaal lekker. Ze moeten terugkeren. Nou ja, de rest is geschiedenis. We hebben er ook een film van gezien ooit. En dan ook voor de allereerste keer belandt het dagblad de NRC op de deurmat. En we krijgen in 1970 ook een nieuw briefje van 100 gulden. De Meijer die wordt vervangen door de Snip, 100 gulden. Toen hadden we nog echt de gulden in 1970. Wat waren we toen nog gelukkig, hè? Al zeg ik dat zelf eventjes. En we hebben ook het laatste album van de Beatles, Let It Be. Ze brengen het laatste album uit, The Fabulous Four uit Liverpool, wie de wereld van de muziek totaal veranderde. En ja, Paul McCartney, hij treedt nog steeds op en hij is er nog steeds. En ook hebben we nog meer trots in Nederland, want de wielrenner Joop Zoetemelk doet voor de allereerste keer mee aan de Tour de France en hij wordt zelfs tweede in 1970. Nou, wat waren we trots op deze Joop, hè? Hij had goede benen toen de tijd. Dat zeg je toch, als je aan het wielrennen bent, goede been. Ja. Nou, wij hebben goede plaatjes, hoor. Jazeker. Terug naar de jaren 80 met Rolls Royce en Best Love. Leuk dat je luistert naar de Classic Sunday op Radio Lelystad.

heerlijke disco-muziek uit een zomer, uit een warme nazomer. 1982. Het zag er allemaal beroerd uit de zomer, maar we kregen toch nog in de maand juli en augustus kregen we nog mooi weer toen in 1982. Best Love. Ja, sommige plaatjes die brengen je terug naar periodes in je leven. Zoals deze ook, 1982. Ik had net schoolexamen gedaan. Ik had met radiovrienden had ik een radiopiraat hier in Lelystad. En we maakten op een zolder, ergens in het goud, maakten we radioprogramma's op zondagmiddag. Ja, zo werkte dat. Dat was toen de tijd. In de jaren 80 had je allemaal niet radiopiraten. Elk dorp had wel een radiopiraat. En ook hier in Lelystad hadden we dat allemaal. Maar goed, die tijd is allemaal vervlogen, maar we hebben de plaatjes nog en we kunnen terugkijken op mooie herinneringen.

0: plaatje uit de jaren 80, begin jaren 80. Het was een grote hit in de discotheek hier in Nederland. Toen hadden we nog een discotheek. In het begin hadden we Bar Sylvia en later werd dat omgedoopt naar de Du Passage. Ben je er ook geweest? Was je er ook? Ja, dat was gezellig altijd. Hè? Ja, toen kenden we elkaar nog allemaal. Toen kwamen we elkaar tegen in het winkelcentrum op donderdagavond bijvoorbeeld. Ons ontzettend druk en de ontmoetingsplaats voor de jeugd toen de tijd in de jaren 80. Wat zijn de tijden eigenlijk veranderd in Lelystad? Maar goed, hey, het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een niet zo'n heel fraai moment. We zijn eigenlijk in diepe rouw in Nederland, want een van de grootste iconen van Nederland overlijdt. Op 17 juli 2011, ik heb het over Johnny Kraaikamp senior, hij overlijdt op 17 juli 2011.
1: Een zwarte kist, Austoet, dwars door de stad en de aanwezigheid van Toet Theater Minnend Nederland. De oude kraai, Johnny Kraaikamp, is niet meer.
2: Er is een Amsterdammer dood gegaan.
1: Het was zijn laatste wens dat het publiek in het Amsterdamse De La Mar Theater afscheid van hem kon nemen.
3: Amsterdam neemt afscheid van een beroemde zoon. En zoals het hoort met een beroemde zoon, gebeurt dat met een laatste tocht over de grachten. De kist met het lichaam van Kraaikamp wordt vanochtend achter het De La Mar Theater in het centrum van de hoofdstad afgezet.
4: Nu zijn er meer mensen grappig in Nederland. Wat maakte hem extra interessant of grappig?
5: Je hoefde maar naar hem te kijken, die lachende ogen. En dan zag je al gelijk, geweldig. Die uitstraling die hij had, dat was het ook een beetje. Rijk was de aangever. En hij deed echt de grappige dingen zo. Dat was grandioos.
6: Maar weet je wie wel is gekomen? Frans Segal!
3: Ja, Johnny en Rijk. Jarenlang hebben Kraaikamp en De Gooier een schatkamer aan sketches en optredens opgebouwd. Met de rolverdeling van komische aangever en afmaker. Zoals in dit fragment, waarin de Franse zangeres Frans Segal door Kraaikamp in nep-Frans wordt toegesproken.
7: Mademoiselle Frans Segal. C'est parti, mais c'est que rêve, mais que ce soit dit, ma tante, c'est un rêve. C'est petit en écassant, c'est un écassant, c'est un écassant, c'est un excution, c'est un pépouin. C'est un tribut culturel, c'est pas un excellent, un département, un directeur pépouin. La supprotimite sans le cœur se pondre des poils à l'air. Notre tupéreur, on se livre par l'air. Centre du Mouvoir, passe un contract, je consente, dis qu'on a porté mon calaraisan.
6: Alsjeblieft.
4: Wordt hier een groot Amsterdammer weggebracht?
8: Ja, dat kun je wel stellen, ja.
1: De oude kraai, Johnny Kraaikamp, is niet meer.
0: Wat een icoon. We blikken terug naar Johnny Kraaikamp. Hij is ook te zien in een hele mooie film, De Aanslag uit 1986. Misschien heb je hem ooit al gezien. Heb je hem niet gezien, ga hem dan even op zoek op een van de streamingsdiensten. Een mooie film met in de hoofdrol Dirk de Lint en Johnny Kraaikamp. En ook Monique van de Ven spettert daar van het scherm af. De Aanslag, ga maar eens kijken. En nu mooie muziek uit Utrecht. Jazeker. En ik heb het over Cadans natuurlijk. Nederlandstalige muziek. Het is ook niet misplaatst.

Misschien was het wel een hit in een van jouw vakanties, dat je voor de allereerste keer alleen op vakantie ging zonder je ouders. Het was 1976, Trinity uit België, The First of June. En Sophie Verbrugge, de zangeres in België, is populair. Het is een soort Nederlandse René Vroeger daar al. En Sophie die treedt nog steeds op. Het is echt een diva in België. En ik vond het een mooie vrouw toen de tijd. Ik was natuurlijk hartstikke jong, maar ik vond het een mooie vrouw toen de tijd. 1976, Sophie Verbrugge en Trinity. En helaas is een van de leden van Trinity van toen, Freddie Becky, is helaas op 83-jarige leeftijd vorig jaar overleden. The Classic Sunday, inmiddels bijna alle 13 dood. Vroeger had je dat, had je zo'n album. Dat kwam dan één keer in de maand uit, of één keer de twee maanden of zo. En daar stonden dan alle grote hits op en dat heette dan alle 13 goed. Nou ja, en tegenwoordig is het alle 13 dood. Heel veel artiesten zijn er niet meer. Maar goed, deze man die we gaan draaien, ja, die is er gelukkig nog wel. Hij is wel op leeftijd, maar hij toert nog wel hier en daar rond zo over de wereld heen. Het is ook niet goedkoper om te boeken. Ik heb het natuurlijk over Lionel Richie en You Are. Ik bedank je trouwens ook voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer even na 4 uur... voor dat ene laatste uurtje van die Classic Sunday. En daar is hij hoor, Lionel Richie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Mando Ballet, Chant No. 1, 1981. Het eerste wapenfeit van deze band. En wat mij betreft ook wel een van de betere nummers van hun. Wat hebben we vandaag verder nog in petto? Want je luistert natuurlijk naar het laatste uurtje Classic Sunday hier op Radio Lelystad. Ik heb een vinylofiel en die gaat over 10cc. Nou, dan mag je zelf wel invullen wat dat gaat zijn. En natuurlijk een ATT en die komt van Texas.

0: Jefferson Airplane, Somebody to Love. En dan kijken we even naar de klok en die zegt hoogste tijd voor...
1: De Vinylofiel.
0: Dreadlock Holiday is een reggae-nummer van 10cc. Het werd geschreven door Eric Stewart en Graham Goldman... en was de eerste single van het album Bloody Tourist uit 1978. Het werd een nummer 1 hit in verschillende landen. Het lied was gebaseerd op waar gebeurde gebeurtenissen... die Eric Stewart en Moody Blues-zanger Justin Hayward in Barbados meemaakten... en die Graham Goldman in Jamaica meemaakten. Graham Goldman die merkte op... sommige van de genoemde ervaringen zijn waar... en sommige zijn behoorlijk waar. Stewart herinnerde zich dat hij een blanke man... die probeerde cool te zijn, maar er zo smakeloos uitzag... een groep Afro-Caribische mensen zag binnenlopen... en daarvoor werd berispt. Dit werd de tekstregel... Don't you walk through my words, you got to show some respect... Een andere tekstregel kwam voort uit een gesprek dat Goldman had met een Jamaicaan... die op de vraag of hij cricket leuk vond antwoordde... Nee, ik ben er dol op.

rommelen we weer aan de vinylkast. En dan gaan we eens kijken wat eruit komt vallen. Heb je een suggestie? Mail het naar het bekende adres. ClassicSunday@radiolelystad.nl. Gaan we nu door naar 1986. Doen we samen met de Outfield. Dit is Your Love.

Everything But The Girl Missing uit 1995. Het mooie van het verhaal is dat deze band was op zoek naar een bandnaam. En de dame die werkte destijds in een modewinkel. En op een gegeven moment komt daar een klant binnen en die vroeg wat hij allemaal kon kopen. Toen zei de verkoper, de eigenaar, die zei Everything But The Girl. En de bandnaam was geboren. Nu nog eentje tot aan nieuws, weer verkeer, waterstanden, obligatienieuws van 5:30. 5-man electric band Science uit 1971 is dat. Zijn we zo meteen terug met de vrouw van. Ja, en wie dat is, dat hoor je zo meteen.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De koning en zijn familie vieren zijn verjaardag volgend jaar in Lelystad. Het is een dubbel feest. De koning wordt 60, de stad dat jaar ook. De burgemeester toont zich enthousiast en het stadshuis vraagt vast om ideeën voor het programma. Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen per 1 januari sluiten. Dat maakt deel uit van het plan van de natuurorganisatie om alle 7 de bezoekerscentra, de zogenoemde buitencentra, in Nederland te sluiten. De exploitatie zou te veel kosten. De raadsfractie van Jong Lelystad zou graag zien dat afvalbedrijf HVC in de zomer vaker containers leegt. Tijdens de warme zomerdagen krijgen wij signalen van inwoners dat er sneller overlast ontstaat rond vuilcontainers door etensresten in het afval. In combinatie met hoge temperaturen ontstaan geurhinder en maden. Aldus woordvoerder Merve Jalanis. Een 41-jarige verdachte van misbruik van een 4-jarig buurmeisje is vrijgesproken omdat haar verklaring kan zijn beïnvloed door een sturende vraag in het verhoor en door eerdere gesprekken met volwassenen. De problemen rond de jeugdzorg en in het verlengde daarvan de collegecrisis hebben de aandacht getrokken van Follow the Money. En die concludeert: de gesneuvelde bestuurders zijn slachtoffers van een poging de problemen rond de betaalbaarheid van die zorg te verdoezelen. Therapeutisch Centrum GGZ en Dr. Bosman maken lopende behandelingen in Lelystad af. Dus de cliënten hoeven niet te switchen nu deze instellingen voor jeugd GGZ de stad verlaten. HJ probeert via de Raad van State alsnog toestemming te krijgen voor laadpalen en een drive-thru bij de Lepelaar en de Aalscholver. Rijkswaterstaat vindt de terreinen te druk.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag kan met enkele wolken beginnen in Lelystad, maar een groot deel van de dag schijnt de zon volop. Bij matige noordoostenwind, windkracht 4 in de buitengebieden van de stad, wordt het vanmiddag een graad of 27. Vanavond neemt de wind een paar uur voordat de zon ondergaat af. Het is nog aangenaam warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 of 15 graden. Morgen verandert er niet veel. De dagen daarna hebben we ook te maken met droog en vrij zonnig zomerweer. Het wordt mogelijk wel warmer met een middagtemperatuur van 30 graden. Dinsdag en woensdag is het dan tropisch. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Radio Lelystad met de Classic Sunday.

Rita Marley, One Draw, hier op Radio Lelystad. Wat hebben we nog in petto voor dit de laatste 25 minuten eigenlijk van deze hele Classic Sunday? Ik neem je mee terug naar 1970. Doe ik zo meteen met de band Time to Kill. En ik ga nog verder terug naar...

0: Alia, at your best. Het blijft een gemis, deze dame. Had een hele, hele mooie carrière voor de ogen. Hoogste tijd nu voor...
1: De albumtoptrack.
0: Southside is het debuutalbum van de Schotse rockband Texas. Het werd uitgebracht op 13 maart 1989. En het bereikte de derde plaats in de Britse albumlijst... en werd binnen 3 weken na de release met goud bekroond... voor een verkoop van meer dan 100.000 exemplaren. Wereldwijd zijn er meer dan 2 miljoen exemplaren van Southside verkocht. De eerste single van het album, I Don't Wanna Lover... bereikte de 8e plaats in de Britse singlelijst. Na de release van het album in maart van dat jaar... dat op nummer 3 binnenkwam in de Britse albumlijst... waren de volgende singles van het album minder succesvol. De tweede single, The Thrill Has Gone... de derde single, Every Day Now, kwamen niet hoog in de hitparade. Desondanks werd de 4e single, Prayer For You, uitgebracht... maar bleef steken op nummer 73 in het Verenigd Koninkrijk. Ondanks slechts 1 hitsingle bleef het album wel 29 weken in de hitlijsten staan.

de album toptrack van deze week. Volgende week weer een gloednieuwe. Welke dat wordt? Geen idee. Heb je een suggestie? Mail het me. Classic Sunday at radiolelystad.nl. Zoek ik hem op, stof ik hem af en zet hem zeker in de playlist. Gaan we nu terug naar 1977. Mighty Sparrow en...

0: Goedemiddag, dit is de Classic Sunday met René Pol.
1: Radio Lelystad. 1966.

Mitch Ryder en de Detroit Wee Devil winnen Bluegrass op uit 1966. Maar dat had je natuurlijk al gehoord. Ik heb er nog eentje voor je klaarstaan, dan zit het er weer op. Daughtry Home is dat. En dan zijn wij de volgende week uiteraard weer om 12 uur... met van 12 tot 2 René van Elst, 2-4 Bart Walter, 4-5 Jan Staphorst. Om 5 uur ben ik er weer. Voor nu wens ik je nog een hele fijne zomeravond. Geniet van de warmte nog eventjes en heel graag tot volgende week. Dag.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Sharaa, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast. Maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers. Dit is deze week de Radio

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk. En ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Legendarische heren, de Golden Earring met de opvolger van Sound of the Screaming Day. Geschreven door Sjors en Rinus. Together we live, together we love. En dan nog meer uit eigen land. Het is inmiddels, niet te geloven eigenlijk, 28 jaar geleden dat ze dat doorbraak beleefde. I'm Not So Tough heette dat nummer. Ze heeft nieuw werk, Something Good, Ilse de Lange.

0: Klinkt wel lekker, hè? Ilse met een nieuwe Something Good.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Met nog een andere dame, de Queen of Rock, met de tweede single van haar album.

Red was uit elkaar. David Gates ging solo en kwam hiermee het verbijsterend mooie Sweet Clouds and Rain. Muziek uit 1973. De volgende, die is 2 jaar ouder en we blijven eigenlijk nog een beetje in de zoete hoek, zeg maar. In 1969 geschreven door Bonnie Bramlett en Leon Russell. Het is onnoemelijk vaak gecoverd, onder meer door de Carpenters. Superstar.

mooiste zangstem uit de geschiedenis van de popmuziek. Karen Carpenter, de Carpenters en een superstar. Straks de Beatles, maar eerst nog even iets anders. Dennis Wilson, een van de drie Wilsonnen van de Beach Boys, ging in 1977 solo. Op zijn eerste album stond River Song, wat hij samenschreef met zijn broer Carl.

0: Ja, echt wel de Wilson sound, zeg maar. Dennis Wilson, dat is een river song.
1: Kwart voor. De Fab Four.
0: 1965, je had de bioscoopfilm Help, je had de hitsingle Help en je had natuurlijk het album Help, met onder meer de volgende.

0: Muziektherapie met de Fab Four, altijd zo rond kwart voor. Tell me what you see.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.
0: 11 september 2001, de wereld veranderde. Die avond werd het nummer geschreven, 2 dagen later opgenomen. Coldplay en Politiek.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond, 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust, de gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten.